0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Ik zoet, dus kijk hem hoe, ben ene fan.
0: De klassiekers van toen.

hits and songs from the region. Omroep Venlo. De hits van nu.

pak en beton. Met een hoekgang op zijn lat, waren maar karton. Dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in een week, in het boer woonde de heer. De wet snoert met weer en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant, door heid het heen niet doen. Ik wil de binnenkant verpakken in kapot.

ander pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak me niks doe, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band met een he of met een heb. Als ze heel goed vast, zet ze lekker in het vet. Dat zien de echte dingen, krenten in de pap. Man, die vrienden heb ik al. Het echt.

0: Omro Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits

0: morgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het Hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Venlo 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: Venlo. Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
3: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
2: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

Maas kraak. Aan de rand van de wei, de nachtegaal hem zien leidt met zich mij. Als in ons zuur de zon ondergeit, nevel hulp

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Vlijmen. 13 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits en songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: Dit hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van vers gemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
3: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
7: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
6: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
8: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
6: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
11: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: 96.9 FM.
1: Vitamine Venlo.
0: Vitamine Venlo. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Vitamine Venlo met Harold Bauer.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De dag begint met
1: Vitamine Venlo.
7: Ja, goedemorgen. Weer een uurtje, twee uurtjes Vitamine Venlo. Ja, dat was Florence and the Machine, Ship to Wreck. Vandaag 25 september. Ja, dat blijkt een verrassend bijzondere dag te zijn. Met niet één, nee, maar meerdere themadagen. Allereerst is het vandaag de dag van de jeugdprofessional. Een dag voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren. Denk aan medewerkers in de jeugdzorg, het onderwijs, de kinderopvang en andere vormen van begeleiding. Ja, werken met jongeren vraagt om speciale kennis en vaardigheden. Hun leefwereld verandert voortdurend. En daarom is het belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen. En tijdens de dag van de jeugdprofessional komen vakmensen samen voor workshops, lezingen en inspirerende ontmoetingen. Het thema van dit jaar is verbinding. Maar ja, er is meer. Vandaag is het ook Nationale Vitaliteitsdag. Ja, de boodschap is simpel, maar tijd voor vitaliteit. Vitaliteit gaat niet alleen over gezond eten of voldoende bewegen. Nee, het draait om energie, plezier, levenslust en lekker in je vel zitten. Dus misschien een goed moment om vandaag een extra wandeling te maken. Zeker met het lekkere weer. Een hobby op te pakken of gewoon iets te doen waar je blij van wordt. En dan is het ook nog eens Werelddroomdag. Jazeker. Een mooie dag om stil te staan bij dromen en ambities. Niet de dromen die je s'nachts hebt, maar de dromen die je wilt verwezenlijken. Grote veranderingen beginnen vaak met een droom. Denk maar aan Martin Luther King en zijn beroemde uitspraak. I have a dream! Werelddroomdag moedigt ons aan om na te denken over wat wij graag zouden willen veranderen of bereiken en hoe we daar zelf in bijdragen en kunnen leveren. En ook bijzonder, vandaag wordt in veel landen Dochterdag gevierd. Ja, een dag waarop dochters extra aandacht krijgen. En tegelijkertijd is het een mooi moment om stil te staan bij de positie van meisjes wereldwijd. Want hoewel er veel vooruitgang is geboekt, hebben meisjes niet overal dezelfde kansen op onderwijs, ontwikkeling en zelfstandigheid. En kijken we naar de geschiedenis, ja, dan zien we dat er op 25 september ook heel wat gebeurde. In 1513 bereikt ontdekkingsreiziger Vázquez Núñez de Balboa als eerste Europeaan de Stille Oceaan. En in 1972 lanceert NASA de ruimtezonde Pioneer 10, die later als eerste ruimtevaartuig langs Jupiter zal vliegen. En in 2008 schrijft ruimtevaartbedrijf SpaceX geschiedenis wanneer de raket Falcon 1 als eerste particulier ontwikkelde raket succesvol in baan om de aarde bereikt. En nog een aantal opvallende gebeurtenissen. In 2026 kondigt autofabrikant Henry Ford aan dat zijn werknemers voortaan 5 dagen per week, 8 uur per dag gaan werken. Een revolutionaire stap in de tijd. Ja, voor ons is dat eigenlijk gewoon heel normaal, toch? En in 1974 werd bekend dat spuitbussen met Freon schadelijk zijn voor de ozonlaag. En dat inzicht zou later leiden tot internationale maatregelen om het milieu beter te beschermen. En 25 september is bovendien de geboortedag van acteur Will Smith. Bekend van onder andere de Fresh Prince of Bel-Air en Independence Day.

0: Frank Beuren.
1: We hebben Frank Beuren aan de lijn, zoals gebruikelijk. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Harold.
1: Ja, het is lekker weer vandaag, had ik het idee.
2: Nou, hè.
1: Toch?
2: De nazomerregisters worden weer opengetrokken de komende dagen. Daar kom ik dadelijk op terug, natuurlijk.
1: Ja. Wat kunnen we verwachten?
2: Nou, wat je vandaag kunt verwachten is wat je nou ziet. Heel veel zon. Temperaturen die lopen vanmiddag op naar een graad of 2, 23. Denk ik hier in Noord-Limburg in het zuiden zou het zomaar 24 graden kunnen worden. Het zuiden van de provincie heb ik het dan over. Niet in het zuiden van onze stad, maar het zuiden van Limburg. En hier 2, 23 graden in de middag bij veel zon. Af en toe gaat die wat gesluierd. En dat alles bij een hele zwakke wind. Uit zuid-zuidoostelijke richting. En daar komt warme lucht vandaan, Harold. Terwijl we eigenlijk een hele frisse nacht achter de rug
1: hebben. Ja, dat klopt. Dat had ik vanmorgen ook. Ik moest de handschoenen aandoen. Ja, ik heb het heel snel koud met mijn handen.
2: Het was gewoon koud, want het was op normale waarnemingshoogte hier.
1: Ja.
2: En dan spreek ik over anderhalf meter, was het vanmorgen 5 graden. Dus dat is gewoon een lekkere frisse ochtend.
1: Ja.
2: En aan de grond heeft het gevroren in Twente. Vliegveld Enschede, vliegveld Twente, daar heeft het aan de grond bijna een halve graad gevroren. Dus ja. De eerste nachtvorst van deze herfst, want eerder voor het ook al een keer, op 21 juli.
1: Oké.
2: Okay. Ja, heel raar, maar 21 juli is de temperatuur in het oosten van het land ook ergens daar. Ook beneden in het vriespunt gedoken, op 10 centimeter hoogte. En dat is voor 21 juli wel heel bijzonder.
1: Ik zeggen, dat is
2: maar
1: wel
2: dan
1: uniek.
2: Even terzijde.
1: Ja. Is daar een verklaring voor?
2: Nou ja, dan moeten de omstandigheden dat ook allemaal toelaten. Dat is, de wind moet aan de ketting. De lucht moet helemaal helder zijn. En dan onder, als er geen vermenging plaatsvindt tussen diverse luchtlagen in de onderste lagen van de atmosfeer, dan kan de uitstraling plaatsvinden in optima vormen. En dan kan het zomaar op klomphoogte, zoals dat dan heet, op 10 centimeter hoogte. Ja, dan kan het zomaar in één keer afkoelen tot beneden in de vriespunt. Maar het tijdstip 21 juli.
1: Ja.
2: Ik kan me herinneren dat ik ooit gelezen heb dat er in de maanden juli en augustus nog nooit nachtvorsten zijn geweest.
1: Nee.
2: En dat heel bijzonder is. En dat was het dit jaar dus wel op 21 juli.
1: Dan heb je een hele grote val. Ik zeg maar van 30 naar 9. Dat is toch een groot verschil.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat noemen ze amplitude. En die amplitude die was toen enorm. En dat kan alleen maar onder bepaalde omstandigheden. Maar ik kan je een voorbeeld geven. In de Sahara kan het overdag 40 graden zijn.
1: Ja.
2: En 's nachts kan het dan 5 graden vriezen.
1: Ja, ja, ongelooflijk. Ja.
2: Zo kan dat als de zon weg is. Het voelt het heel hard af en als de aarde zijn warmte kwijt kan. Dus als er geen wolkendek aanwezig is, wat dan weer als een deksel werkt.
1: Ja.
2: Dus onder klare hemel kan dat enorm afkoelen. Ja. Dat is een heel mooi fenomeen.
1: Wat kunnen we het weekend verwachten?
2: Ja, de zaterdag trekt een verzwakte storing over ons gebied. En dat zorgt ervoor dat de wind een beetje gaat pendelen tussen zuid en noord. En als die storing dan voorbij is, en overigens, ik moet er wel even bij zeggen, die storing die zal niet of nauwelijks neerslag opleveren, omdat dat ding, zeg maar, helemaal, neem me niet kwalijk, helemaal tussen die hoge drukgebieden wordt eigenlijk uitgeperst. Dus ik verwacht morgen dan gewoon droog weer, vanaf eind van de ochtend meer bewolking.
1: Ja.
2: Maar het blijft wel grotendeels hoog. De temperatuur die heeft daar wel even last van. Want die gaat naar de 20 graden in de middag. Dus dan hebben we toch een paar graadjes minder dan vandaag. En als die storing dan weer voorbij is getrokken haalt, dan maken we ons op voor een hele mooie zondag. Temperatuur oplopen tot 24 graden.
1: Lekker terras weer.
2: Dan hebben we gewoon... Ja, precies, man. En dat doet de zondag doet zijn naam eer aan. We hebben de volop zon.
1: Ja.
2: En dan was al eerder, we kunnen wel wat wolkenvelden of wat stapelwolken overdrijven. Maar dat mag eigenlijk de pret niet drukken. Wind draait weer naar het zuiden.
1: Nou, mooi zeg. Nou ja, lekker wandelweer zou ik zeggen.
2: Ja, zeker.
1: Toch?
2: Zeker. Maar de krent uit de pap, nog even voor op het laatst. Dinsdag en woensdag vorige week, temperaturen tot 28 graden, misschien zelfs nog 29.
1: Ja.
2: Dat is belachelijk warm natuurlijk voor deze tijd van het jaar. Maar dat heeft alles te maken met de ligging van de bepalende, weersbepalende druksystemen.
1: Ja.
2: We hebben met een zuidelijke wind, komt er warmte ons, even zo'n bel met warme lucht. Maandag kan er nog een druppeltje regen vallen, dat moet ik even zeggen. Dat is mogelijkheid op een buitje is er. En dan de dinsdag en de woensdag zomer, na zomer een optima forma, hoge temperaturen. Daarna komt er weer wat meer wisselvalligheid in en gaat de temperatuur weer terug naar wat meer normalere waarden, rond de 20 tot 21 graden.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat klinkt heel goed, Frank. Ik wil je heel erg bedanken voor dit weerbericht weer, want daar zijn we toch wel blij mee.
2: Graag gedaan.
1: Leuk. En dan wens ik jou een heel fijn weekend.
2: Insgelijks en ook voor alle luisteraars. Graag tot volgende week.
1: Bedankt, Frank.
2: Dag.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.

0: Fernandez en dat was Camila Cabello.
1: Goedemorgen.
2: De dag begint met
3: Vitamine Venlo.
0: Ja, Vitamine Venlo, we zijn er weer. Ja, even wat kort nieuws. Aan het Europaplein vindt tot en met 28 september werkzaamheden plaats. Het asfalt wordt vernieuwd en er worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Houd er rekening met verkeershinder. En de Stijl opent deze week het nieuwe architectuurcentrum Venlo. Het centrum wil inwoners betrekken bij de toekomst van architectuur, erfgoed en leefomgeving in Venlo en Noord-Limburg. De gemeente maakte bekend dat er tijdens de jaarwisseling 26-27 geen ontheffingen voor consumentenvuurwerk wordt verleend. Het landelijke vuurwerkverbod geldt daardoor volledig in Venlo. En afgelopen week werden in de gemeente 18 vergunningaanvragen en meldingen verwerkt, waaronder plannen voor een energiecentrale, voor een warmtenet aan de Haag-Hofweg en een snellaadplein en diverse bouw- en verbouwprojecten. De gemeente doet mee aan een onderzoek naar koopgedrag om winkelgebieden en stadscentra aantrekkelijk te houden. En voor inwoners met een kleinere beurs blijft er een sportvergoeding beschikbaar om deelname en sport toegankelijk te houden.

City, Boston. En daarvoor hoorden jullie de verzoening van Frank Boeien. Ja, vorige week, zaterdag, stonden wij bij de klep op het terras met ons radiostudiootje, om het zo maar even te noemen. We hebben allerlei artiesten daar op bezoek gehad. En een van die artiesten, dat was wel een hele bijzondere. En daar wil ik eigenlijk nog iets over vertellen in die zin. Want ik ga namelijk haar nummer draaien die zij toen ook gezongen heeft. En ik heb het uiteraard over Marieke Doesborg. Ja, Marieke timmert de laatste jaren hard aan de weg als zangeres. En naast haar liefde voor muziek is ze ook bekend uit de Venlose Vastelovendwereld, waar ze afgelopen jaar samen met haar moeder Christel van Rijn succes behaalde tijdens de Open Jokers Leedjesavond met het nummer Vastelovend Blieven Wij Vieren. En met het nummer Just Let It Out, waar ik het nu over heb, laat Marieke een andere kant van zichzelf horen. Het is een Engelstalige popsong waarin emoties centraal staan. De titel zegt eigenlijk al genoeg. Soms is het belangrijk om gevoelens niet op te kroppen, maar juist ruimte te geven.

geven en ze eruit te laten. En de single verscheen vorig jaar april. En daarmee zet Marieke een volgende stap in haar ontwikkeling als artiest. En op social media omschrijft Marieke zichzelf als artiest met een passie voor zang en muziek. En met nummers als Just Let It Out laat ze horen dat ze ook buiten de Limburgse muziekwereld haar eigen muziekwereld, haar eigen muzikale weg wil vinden. Marieke, Just Let It Out.

0: still here.
1: Chef Special, Speed of Light. Ja, Omroep Venlo, die heeft om 12 uur... dan zijn ze in de binnenstad. Jazeker. En dan staan ze 3 uur lang in het teken van vinyl. Ja, en tussen 12 en 3 wordt dan live uitgezonden vanuit het platenzaak Sounds in Venlo. En het programma draait alles om muziek die op vinyl is verschenen en waarbij minstens 1 Venlonaar betrokken was. En naast veel muziek zijn er ook interviews met artiesten van vroeger en nu. En daarmee komt de rijke Venlose muziekgeschiedenis tot leven. En de presentatie is in handen van Geert Driessen, Sef Derks en Frank Schatroyer. En luisteraars krijgen muziek te horen van onder meer Static, Frans Pollux, Decennium en Sunset Cinema. De speciale uitzending van Vanille uit Venlo is vrijdag, dus vandaag vanmiddag tussen 12 en 3 te horen op Omroep Venlo Radio.

volgende week. Ja, dat was Evel. Jazeker. En het volgende uur, dat kan ik nu al een beetje aankondigen. Dan krijgen we een hele speciale gast. Er zijn heel veel mensen die al naar de Venice Revue zijn gaan kijken. En die Venice Revue, die wordt, ja, dat is een producent, iemand een productieleider. Die moet allerlei zaken regelen. En dat is een zekere Jelle Truijen. Ja, en die goede man, die komt het volgende uur hier naar de studio. En dan gaan we het eens even hebben over wat hij zoal doet. Niet alleen met de revue, maar wat hij überhaupt doet. Want hij is ook onder andere geridderd. Omdat hij met zijn werk als voorzitter van de Stichting Musical Stella Dutsch. Om daar iets over te gaan vertellen. Dus we hebben het volgende uur Jelle Truijen op bezoek.

0: Tijdloos, dat was Danique. En we gaan naar het volgende uur. En dan hebben we een gesprekje met, zoals ik al zei, Jelle Truijen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
9: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Zes minuten over tien, Omroep Venlo Radio Vitamine Venlo met Katy Perry, Hot and Cold.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Goedemorgen.
8: Ja, de dag begint met
2: Vitamine Venlo.
0: Ja, Vitamine Venlo, dat zei ik inderdaad. Ja, goedemorgen allemaal. Weer een nieuwe aflevering, tweede uur, Vitamine Venlo. Met een speciale gast, zoals ik al aangekondigd heb. Jelle Truijen komt zo meteen naar de studio. Dan gaan we het ongetwijfeld hebben over het grote succes van De Tiet van Toen, onder andere. Maar we gaan het ook hebben over Jelle zelf. Over wat hem als persoon beweegt en waar hij zoal mee bezig is. Een bijzonder ondernemingsverhaal trouwens. Een ondernemersverhaal uit Velden. Ja, ja, de 19-jarige Jelte Jansen runt inmiddels al een jaar zijn eigen voetbalschool. En op de velden van SV Velden traint hij wekelijks jonge voetballers die zich verder willen ontwikkelen. En Jansen combineert zijn werk als jeugdtrainer bij VVV met een sportopleiding aan het CIOS. En in zijn trainingen ligt de nadruk niet alleen op techniek, maar ook op motoriek, kracht en persoonlijke ontwikkeling. En de voetbalschool groeit gestaag. Waar nu vooral kinderen uit velden deelnemen, hoopt de jonge ondernemer zijn initiatief in de toekomst verder uit te breiden. Een mooi voorbeeld van ondernemerschap en sportieve ambitie in Venlo. Ja. En dan nog iets anders. De burgemeester van Venlo heeft een café aan de Fort Sint-Michielstraat in Blerik voor minimaal 6 weken gesloten. En dat besluit is genomen na overleg met politie en justitie. De aanleiding is een explosie die in de nacht van dinsdag of woensdag plaatsvond bij het café rond 4 uur 's nachts. En toen werd het pand getroffen, waardoor materiële schade ontstond. Gelukkig raakte niemand gewond. En volgens de gemeente gebeurt de sluiting in het belang van de openbare orde en veiligheid. En naar aanleiding van recente incidenten bij het pand. De politie is een onderzoek gestart naar de explosie. Over de toedracht wordt voorlopig geen verdere mededelingen gedaan.

Feels Like Home. Ja, jullie horen Son Milieu. Ja, het is 15 minuten over 10. Vitamine Venlo bij Omo Venlo. En wat kunnen we van het weer verwachten? Ja, vandaag kunnen we in Venlo genieten van fraai nazomerweer. En de dag verloopt overwegend zonnig tot licht bewolkt. En dat blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt vanmorgen op vanuit zo'n 10 graden naar een aangename 22 graden in de middag. Er staat daarbij slechts een zwakke wind. En ook vanavond blijft het rustig weer met brede opklaringen en temperaturen die geleidelijk terugzakken richting de 10 graden. Regen wordt niet verwacht. Kortom, een heerlijke nazomerdag in Venlo met veel zon, zachte temperaturen en prima omstandigheden om buiten op pad te gaan. En wat verwachten we van het weekend? Ja, het komende weekend in Venlo ziet de verwachting er prima uit. Na het fraaie zomerweer en vandaag blijft het weekend in Venlo aangenaam verlopen. Op zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel droog en de temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. Er staat weinig wind, waardoor het prima weer is om naar buiten te gaan. En ook zondag blijft het vriendelijk herfstweer. Er is geregeld ruimte voor de zon en het wordt zelfs iets warmer, met maximaal rond de 25 graden, dus lekker terrasfeer. En de kans op neerslag blijft klein. Kortom, een zacht en overwegend droog weekend met temperaturen die ruim boven normaal liggen voor eind september. Ideaal weer voor evenementen, terrassen en een wandeling in de regio.

0: Wicked Game. Dat was Chris Isaak. Ja, ik heb het aangekondigd. We hebben niemand minder dan Jelle Truijen hier in de radiostudio bij Omroep Venlo, Vitamine Venlo. Ja, en wie is Jelle Truijen eigenlijk? Hij is 31 jaar, weet ik toevallig. Dat heb ik opgezocht. Jelle, welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Druk. Ja. Wel een beetje uitgeslapen vanochtend.
0: Ja, als je iets dichter bij de microfoon wilt komen, dan kunnen we je nou iets beter verstaan. Ja, je bent productieleider en je maakt tv-programma's. Je bent betrokken als productieleider bij tv-programma's. Ja. Ik heb er eentje hier toevallig staan, Married at First Sight. Die is trouwens voor jou klaar. Hè. Je bent daar niet meer bij betrokken.
1: Klopt.
0: Maar dat betekent wel dat je dus in het Hilversumse eigenlijk redelijk bekend bent. Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Ja, kun je de luisteraars meenemen wat voor soort functie je eigenlijk precies doet? Want je bent productieleider ook voor de Venlose Revue, de tijd van toen. Maar wat moeten de mensen zich daarbij voorstellen?
1: Ja, ik ben afgestudeerd eventorganisator. En ik heb altijd de drijfkracht gehad. Ik wil heel graag iets met tv-producties doen. Want dat trok me gewoon heel erg aan.
0: Ja.
1: Dus toen ik stage moest gelopen, toen dacht ik, dat wil ik in het Hilversumse gaan doen. En daar ben ik toen ingerold. En eigenlijk wat mijn functie als productieleider inhoudt, is dat ik bij tv-programma's en zo heb je een redactie en een productiekant. Mm-hmm. De productie is volledig organisatorisch verantwoordelijk voor het hele tv-programma.
0: Ja.
1: Dus ik hou me bezig met de financiën, de planningen, camerateams, locaties. Dus eigenlijk wat de redactie wenst, wat ze graag zouden willen, of op het inhoudgebied, gaan wij met productie proberen te verwezenlijken.
0: Dat is heel breed.
1: Dat is heel breed, ja. Ja. Ja, en meestal hebben we toch wel een groot team die mij daarbij ondersteunt natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je bent sinds 2004 actief voor de stichting Musical Stella Dutch. En daarvoor was hij ook 2014 als bestuurslid.
1: Ja.
0: En je bent sinds 2023 voorzitter.
1: Klopt.
0: Ja, ik heb alles opgezocht.
1: Ja, heel goed. Ja. Goed juist weggedaan.
0: En onder jouw voorzitterschap is Stella Dutch eigenlijk verder uitgegroeid tot een belangrijke culturele organisatie.
1: Ja.
0: En je bent ook geridderd eigenlijk voor al je werkzaamheden die je daarin verricht. Want dat is eigenlijk allemaal vrijwilligerswerk. Als ik het goed begrepen heb. Ja, en Stella Dutch, als ik zie wat ze allemaal doen met honderden kinderen, jongeren en volwassenen, ja, om die kennis te laten maken met musical en podiumkunst, dan is dat dus eigenlijk best wel goed wat jullie daar doen. Want
1: ja, absoluut.
0: Ik was bij het Brommers Theater, daar hadden jullie de take-off, of hoe jullie dat noemen.
1: De finale bedoel je?
0: De finale, geloof ik, ja, precies.
1: Ja, oh ja.
0: En ja, ik was echt verbaasd hoeveel belangstelling dat trok.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben uiteraard die Venlose Revue. Daar wil ik het eigenlijk dadelijk over hebben, want die hebben een verzoeknummer.
1: Ja.
0: Dan wil ik dat even draaien. Dan gaan we het dan even hebben over die Venlose Revue. Welk nummer had jij uitgekozen?
1: Ja, het nummer van Rick uit de Venlose Revue, dat Rick Jansen zingt.
0: Daar gaan we dan nu aan luisteren. Ja, de Tiet van Toen.
1: Yes.
2: Wie ik zo...

0: Meneer van Hebemich, ja, dat was Rick Jansen, ja. Ja, Jelle, je bent nog steeds hier in de studio voor mensen die net ingeschakeld hebben. Jelle Troye is hier aanwezig, TV-productieleider, maar ook productieleider van de Venice Revue. Klopt. Een tiet van toen. En dat is een groot succes, heb ik begrepen.
1: Dat is absoluut een heel groot succes. We hebben afgelopen zondagmiddag première gehad. En de recensies zijn echt waanzinnig tof. Tof dat heel Venice deze productie omarmt.
0: Dan zijn we in het Nederlands bezig. Wel afgesproken dat we de dialect gaan. Ja, dat is ook mijn schuld, want ik ben ook in het Nederlands doorgegaan.
1: Maar echt tof. De recensies zien zo groot. En we meugen nog 10 keer. Dus zij zijn ook echt heel tof.
0: Dus we zitten een beetje op de helft. Hè. We zien 16 voorstellingen. Ja. We hadden nog 6 gehad.
1: Ja,
0: ja, kun je zich een verklaring geven van dat grote succes?
1: Ja, wat ik heel tof vind is het nieuwe schrijversteam. De nieuwe regisseur, co-regisseur. Het hele nieuwe team. Maar ook gewoon de hele frisse wind die we erdoor hebben gedaan. En er zijn vooral over No 2026. Maar elke bezoeker herkent zich in het verhaal. We gaan door het verleden. We gaan naar herkenbare plekken in de stad. Dat maakt het echt wel heel tof.
0: Ja, ja. De Venice Revue kent ze uiteraard. Ik heb ook andere revues gezien van de revue.
1: Ja, de Veur heb ik ook gedaan als productieleider. En de Veur heb ik nog nooit een revue gezien.
0: Oké, dus dat is eigenlijk toch voor dingen niet iets.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Klein revue-primeurtje.
0: Oké, laat gewoon. Ja.
1: We hebben officieel 11.000 tickets verkocht.
0: Ja, 11.000 tickets.
1: Ja, dat zien er echt nog maar een paar.
0: Ja. Nou, fantastisch, ja. Ja, de revue, ja, het is iets... Ja, ik zeg altijd een fenomeen, dat is natuurlijk niet helemaal... maar voor de Venoneren is de Venice Revue echt wel een begrip. Ik heb zelf ook heel lang geleden mij mee gedaan. Mm-hmm. Ik ben al heel lang betrokken bij de revue... maar het heeft ook met onze pap te maken. Maar daar wil ik het nou niet over hebben. Ik wil het hebben over Jelle. Ja, het succes van de revue is natuurlijk ook... dat heb ik ook van andere mensen gehoord... het is weer eigenlijk terug naar de basic. Wie het de alle verhalen weer terugholen... met hele mooie muziek eromheen.
1: Ja, absoluut.
0: Fantastische decor. En ook een ledscherm, dat is natuurlijk wel niet, tenminste in deze vorm.
1: Ja.
0: Heb je daar speciaal ook direct bewust voor gekozen?
1: Ja, zeker. Want de kids met ledschermen, de nieuwe technologieën, zoveel doen.
0: Ja.
1: Maar de bezoeker moet bijna zijn best gewoon doen om te onderscheiden wat nou echt is en wat nou ledscherm is.
0: Ja. Dit is gevolgd geworden voor die revue. Of is dat eigenlijk via Jeroen Marcelis gebeurd, de regisseur?
1: Nee, ik ben voor de vorige revue gevolgd geworden. Dat was nog Scrooge, hadden we een productie gedaan in Venlo. Toen belde de toenmalige penningmeester mij op van een keer dat koffie drinken. Wil zich de productieleider doen van de Venlose revue.
0: Ja.
1: En daar was afgelopen Hulse Henke. En toen, 2 maanden later, ging de telefoon of het er nog een wilde doen.
0: Ja.
1: En afgelopen vrijdag kreeg ik de vraag of het de volgende ook wil doen.
0: Dat had ik inderdaad ook vernomen, ja. En ook Jeroen Marcelis, als regisseur. Ja. De nieuwe revue, dat is dan in 2030. Dat is nog even weg.
1: Ja.
0: Maar we zien het toch wel heel erg benieuwd. Ja, ik wil nog even terugpakken. De musicals. Heb ze zelf ook aan zijn musical gespeeld?
1: In 2004, toen ik lid werd van Stade Douche, heb ik eindproductie meegespeeld.
0: En toen moest ik meedoen met een musical?
1: Toen heb ik meegedoen met Minus, dat was zo'n musical. En dat vond ik niet zo'n succes.
0: Nee. Dat heeft andere kwaliteiten.
1: Ik heb andere kwaliteiten achter. Achter
0: het
1: scherm.
0: Precies. Ja, dat was meteen een man in Gorinchem. Gorinchem heb ik, geloof ik, in de volksmond. Ja. Is dat niet lastig dat ze zoiets weggooien? Want dan moest toch elke keer op en neer zitten reizen?
1: Ja, maar ik vind de auto hier niet erg. Ik gebruik mijn tijd in de auto heel groot om te bellen met iedereen. Dus ik mijn telefoontjes in de auto te doen.
0: Ja.
1: Maar Gorinchem is gewoon heel makkelijk. Als je naar heel veel summer van Amsterdam moet, dat is een oor. Novello is een oor in 20 minuten. Het is lekker centraal.
0: Ja, ja. En dan uiteraard de musicals. De amateur musicals staat op hoog niveau in Venlo.
1: Absoluut.
0: En dat blijkt onder meer hoe de feit dat 2 Venlose producties, Oliver en Spring Awakening, zijn genomineerd voor de Amateur Music Awards. En die zijn op 26 oktober bekendgemaakt, weer dan de nominaties, weer in feite dan de awards gewonnen heeft. Hè?
1: Ja.
0: En ja, in dit geval hebben we het dan over Spring Awakening. Daar zitten 3 nominaties in. Wie verkloost zich dat succes eigenlijk? Tenminste, althans voor Spring Awakening. Wat is toch eigenlijk de kracht van die musical?
1: Ja, de productie is sowieso echt een super toffe productie. Maar we hadden bijvoorbeeld een klein beetje vroegtijdig is gewoon dat met deze groep doen. Maar wat het artistiek team de veilige sfeer die ze met de groep hebben neergezet. En wat de groep echt gedaan heeft met elkaar, dat is echt waanzinnig. En het was echt een waanzinnig toffe productie.
0: Ja. Maar ook de groep zelf, hè? Wie de jongeren met elkaar omgingen.
1: Ja.
0: Ik heb dan het geluk gehad dat ik dit mocht registreren. Ja. Het was voor mij echt een gewaarwording van, wat een talent hier in Venlo.
1: En absoluut.
0: We hopen dat een groot succes ook voor de awards gaat weren. Dat we dan misschien nog een verrassing krijgen. Maar we zullen het zien op 26 oktober.
1: Ja.
0: Ik zal het niet langer ophalen. Ik weet, ik is het heel erg druk.
1: Druk.
0: Ik vind het al heel fijn dat ze naar de studio is gekomen. En dat we even met een prutje met elkaar hebben kunnen maken.
1: Dank u.
0: En dan gaan we nu naar de headlines en West.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Headlines.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
4: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Diverse plekken behoorlijke vertraging op dit moment in het zuiden van het land. Dit heeft alles te maken met de afgesloten A27. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Geldermalsen, 20 kilometer langzaam rijden stilstaan, kost je een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, ook nog eens een half uur oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk en Knoopend Klaverpolder, 15 kilometer file met een half uur vertraging. En dan gebeurde er ook nog eens een ongeluk op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Voor Baandrecht 8 kilometer file. De weg is vrij met een vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Vitamine Venlo met Harold Bauer.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Weer Vitamine Venlo. 37 minuten over 10. Ja, wat hebben we nog allemaal aan nieuws? Ja, de gemeente Venlo is uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar. En die titel...

Er al vernoemd, om 12 uur krijgen we nog een speciaal radioprogramma. En dat programma gaat over vinyl. Ja, het programma heet dan ook programma Vinyl uit Venlo. En vrijdag staat dus dan dat teken daar. En tussen 12 en 3 wordt live uitgezonden vanuit de platenstudio Sounds, platenzaak moet ik zeggen, Sounds in Venlo. En het programma draait alles om muziek die op vinyl is verschenen en waarbij minstens één Venlo naar betrokken was. Nou, naast veel muziek zijn er ook interviews met artiesten van vroeger en nu. En daarmee komt de rijke Venlose muziekgeschiedenis tot leven. De presentatie is in handen van Geert Riesen, Sef Derks en Frank Schatelier. En dadelijk verwachten we nog Thijs Pennings, die ons iets meer gaat vertellen over wat we vanavond kunnen verwachten met Nidinsko Plein.

0: Direct.
1: Vitamine Venlo.
2: Zometeen Thijs Pennings voor ons in het Escoplein. En hij zit al in de studio. Goedemorgen, Thijs.
3: Goedemorgen, Harold. Dat ging snel, hè?
2: Ja, dat gaat steeds sneller hier bij
3: Omroep Venlo. Ik kom wel 10 seconden voor het nummer eindigt en het kan meteen.
2: Goed bezig.
3: Ja. De Discoplein vanavond hebben wij met twee mooie belangrijke onderwerpen, denk ik ook wel. De eerste is natuurlijk groot nieuws begin van de week eigenlijk al. Het gaat over homo-acceptatie en hoe die toch...

0: ja, enorm is gedaald. Vooral onder de jeugd de laatste jaren. Dan zie je dat de jongens daarin nog wel een stuk minder scoren dan de meisjes.
1: Is daar een verklaring voor, trouwens?
0: Dat is natuurlijk moeilijk om daar een eenduidige verklaring aan. Ja. Er zijn waarschijnlijk allerlei dingen die daarin meespelen. Hmm. En wat ongetwijfeld zal meespelen daarin, is natuurlijk de manier waarop de jeugd kennelijk beïnvloed wordt. En daar zal social media een rol kunnen spelen. Hè? De Menno-sfeer en zo, waar veel van die jongens natuurlijk toch ook in zitten. Ja. Influencers zoals Andrew Tate, maar ook politici die bepaalde uitspraken doen. Ja, dan zie je wel dat niet helpt waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Maar goed, daar gaan we het vanavond over hebben. En mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ik zijn onder andere Timon Homoet van COC Limburg.
1: Okay.
0: Raymond Heentjes, hij is tegenwoordig docent bij Fontys, maar is ook docent op de middelbare school geweest in Venlo. Is zelf ook homoseksueel en kan daar dus weet ook wel hoe dat bij leerlingen speelt.
1: Ja.
0: En ook Beer Hane, hij is een wat jongere jongen en komt dus meer uit die doelgroep waar dus heeft ook te maken met de leeftijdsgenoten waaronder dus die acceptatie gewoon daalt. Hoe ga je daarmee om en hoe is dat in een klas bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: En we gaan het hebben over straatnamen. Dat is in Venlo natuurlijk ook nog wel eens een thema. Er zijn twee nieuwe wijken die er aankomen. Dan heb je het over het kazerneterrein in Blerik. Ja. Het veilingterrein, het voormalige veilingterrein in Venlo-Zuid. Dat zijn dan, daar worden nieuwe wijken aangelegd. Daar moeten dus nieuwe straten komen. En die straten moeten ook een naam krijgen.
1: Ja. Heb je al iets ingebracht voor jezelf?
0: Ik heb nog niks ingebracht. Nee. Het is wel zo inderdaad bij... Ik weet in Venlo-Zuid, mensen konden iets inbrengen. En uiteindelijk is dan de wijkraad in het gebied waar het om gaat... buigt zich daarover, maakt keuzes. En dat moet dan wel door het college van burgemeester en wethouders worden goedgekeurd. Dat er geen hele rare dingen in zitten. Maar er zit aan de voorkant ook vaak al wel voorwaarden aan. Ik weet bijvoorbeeld het veilingterrein, daar was een voorwaarde dat het... iets te maken moest hebben met de geschiedenis van het terrein. En als je kijkt naar wat er is ingestuurd... daar werd van alles wel een beetje losse dingetjes ingestuurd... maar 150 keer of zo, volgens mij, werd de naam Jan Telenstraat. Jan Telen is een oud verzetstrijder.
1: Ja.
0: En er zijn een groep mensen in Venlo die al langer strijden... om die man een goed passend eerbetoon te geven. En zo'n straatnaam zou dan natuurlijk een goede optie zijn. Daarvan is gezegd, dat is leuk dat 150 mensen dat zeggen. Alleen, dat heeft weinig te maken met de historie van specifiek dit gebied.
1: Ja.
0: Dit veilingterrein. Dus dat is het niet. En daardoor zijn er nu allerlei Latijnse namen voor prei, radijs en tomaat die daar gaan komen. Maar niet de Jan Telenstraat.
1: Nee.
0: Dat zorgt natuurlijk toch voor, dat is toch een beetje vreemd natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dat je dadelijk wel op radijs nummer 12 kunt noemen, maar dat je kunt wonen, maar dat je dat niet werkt om mensen die misschien een eerbetoon verdienen, om die een straatnaam te geven.
1: Dat is toch eigenlijk best wel vreemd, hè? Ik bedoel, we houden onze cultuur groot hier in Venlo, en ook mensen die zich in het verleden zich in hebben gezet voor de maatschappij, voor onze stad, dat die dan niet die eer krijgen om dan die straatnaam te krijgen.
0: Misschien is dat natuurlijk bij personen, kan er altijd wat discussie over zijn. Dit is wat dat betreft misschien veiliger, ook niet zeggender, zou je zeggen. Maar ik denk wel dat het inmiddels een thema is... omdat er over gesproken wordt en dat dat toch wel wat discussie over is. Dat er wel iets is, denk ik, bij een volgende wijk die aan de beurt komt... dat de gemeente, als je kijkt naar die voorwaarden... zich daar iets anders op zal stellen waarschijnlijk... zodat je daar wel een optie hebt om zoiets te doen. Dat gevoel krijg ik wel een beetje dat dit wel iets heeft losgemaakt.
1: Ja.
0: We gaan het daar vanavond ook over hebben. Dat doen we met Rachti van der Hoek, hij is historicus. Met Paul Seelen, hij is voorstander, bijvoorbeeld, heeft hij al wel eens uitgesproken... voor een wijk, dat zou dan bijvoorbeeld misschien straks... in de nieuwe situatie rondom een nieuw stadion... als dat er ooit komt met een nieuw wijkje daaromheen... Waarin oud-VVV-spelers geëerd worden met een straatnaam. En we doen dat ook met gemeenteraadslid Leon van der Beuken. Hij heeft onlangs vragen gesteld, ook over die Jan Telenstraat... en of die er zou kunnen komen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel een aardige discussie, denk ik.
1: Ik woon in de onkruidenbuurt... en ik kan me nog die discussie herinneren toen ik... ik zei, ik woon op de brandnetel... En dan kijken mensen mee aan. Ja, de brandnetelstraat. Nee, gewoon brandnetel.
0: Ja.
1: En er waren toch wel wat bewoners die daar best wel moeite mee hebben. Maar goed, het is wat het is. Daar kan je weinig aan veranderen.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat we hadden het er vanochtend nog over. Op veel plekken in het land heb je natuurlijk bepaalde straatnamen... die of genoemd zijn naar schilders of naar dieren of naar kruiden. In jouw geval.
1: Ja.
0: Ja, kennelijk zijn dat dan toch veilige, goede opties voor straatnamen.
1: Ja. Ja. Krijgen we nog muziek vanavond?
0: Geen muziek vanavond. Okay. Nee, daar staan we een beetje over.
1: Dan doen we dat de volgende keer.
0: Zeker.
1: Hey Thijs, hartstikke bedankt. En fijn weekend.
0: Dankjewel. Jij ook.
1: Okay.

van de band met Chantal Jansen, het genet. Ja, en die zien ook op vinyl te koop, mensen. Dit is ook een vinylplaat. Alles van de liedjes voor de eeuwigheid deel 2. En hier betoen aan het repertoire van Frans Pollux. Nu heb ik hem even in het dialect gedaan. Dan ga ik toch even terug naar het Nederlands. Ja, zoals ik al zei, om 12 uur is dat speciale radioprogramma bij de Sounds, daar in die platenzaak. Daar wordt het radioprogramma met artiesten. En ik vermoed ook dat jullie daar gewoon naartoe kunnen gaan. Daar ga ik even vanuit. Maar leuk. En dan, dan krijgen we Home.

0: I'm coming back home. Jullie horen Michael Bublé. Ja, het uur zit voor mij alweer op. Twee uurtjes Vitamine Venlo bij Omroep Venlo Radio. En ik attendeer nogmaals op het speciale programma dat om 12 uur begint. Vinyl Oud Venlo, een speciale uitzending die wordt gedaan om de vinyl nog eens een keer onder de aandacht te brengen. Presentatie in handen van Geert Driessen, Seth Derricks en Frank Chatrier. Dus veel plezier om 12 uur. En dan wens ik iedereen nog een heel fijn, prettig weekend. En tot de volgende keer.
1: Internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Diverse plekken behoorlijke vertraging op dit moment in het zuiden van het land. Het heeft alles te maken met de afgesloten A.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Op last van de burgemeester wordt een café aan de Fortse Michielstraat in Blerik voor tenminste 6 weken gesloten. De burgemeester heeft dit besluit genomen na overleg met politie en justitie. In de nacht van dinsdag op woensdag vond er een explosie plaats bij het café. Het pand wordt gesloten in het kader van de openbare orde en veiligheid en naar aanleiding van recente gebeurtenissen bij het pand, schrijft de gemeente. Arno Adams werd woensdag 70 jaar. Zondag staat hij op het podium in Theater de Garage. Misschien wel voor het laatst. Voorlopig is het klaar. Dat besluit heeft de Belvedenaar wel genomen. In 40 jaar in de muziek maakte hij veel mee. De laatste jaren laat zijn gezondheid hem vaker in de steek. Kijk voor een interview met Arno Adams op omroepvenlo.nl. De 12-jarige Pleun doet samen met haar overbuurvrouw Merel mee aan Heel Holland Bakt Kids. Pleun heeft een passie voor bakken en maakt het liefst macarons en sloffen. Daarnaast was het altijd al haar droom om een keer in de tent van Heel Holland Bakt te staan. Zaterdag gaat het programma van start. Iedere aflevering staat in het teken van een bepaald thema. Voor de eerste aflevering is het thema film. En vandaag in de Denskooplijn gaat het over homo-acceptatie. Veel minder jongeren hebben een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit, blijkt uit onderzoek. We praten daarover met Beer Hane, met Timon Homoet van COC Limburg en met docent Raymond Hintjes. Verder aandacht voor nieuwe straatnamen. Waarom worden die vernoemd naar groenten en bijvoorbeeld niet naar verzetshelden? De Denskooplijn is vanaf 5:30 te zien op Omroep Venlo.
0: Het weer.
2: Het is een zonnige dag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een graad of 22.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De afgesloten A27 zorgt voor veel vertraging op de omrijroutes, zoals de A2, om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel bijna een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Geldermalsen 20 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Knoopend Klaverpolder duurt er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen.
6: Symphony. That's just the way it is.
5: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke files in het zuiden van het land. En die staan met name op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Hooipolder in beide richtingen een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo. De ziel van vinyl. Altijd into the groove.

0: Here, ladies and gentlemen, this here is Sir Douglas.
1: Hi, everybody. This is Kim Wilson of the Fabulous Thunderbirds.
2: Hi, this is Omar of Omar and the Howlers.
3: This is Brendan Croker.
4: Hi there. This is B.B. King. You know the guy that plays the guitar called Lucille?
5: This is Charles Brown. You're listening to
6: Red Rooster.
7: Ja, en dit is de club van Red Rooster en de club van de ziel van vinyl. En vanavond hebben we het vooral over de ziel van vinyl. En vanavond is gewoon vanmiddag. Want we zitten om te weten, normaal altijd een uitzending zo is. Maar het is nu van 12 vies 3 live vinyl uit Venlo, hebben we het genoemd. En wat is eigenlijk het motto van vinyl uit Venlo?
8: Nou ja, het motto, er is gewoon heel veel op vinyl uitgebracht in Venlo. Boete, de vastelovers LP's, van de jaren 60 tot nu toe Lex. Ongelooflijk veel, zoveel dat wat gaan in deze drie uur kunnen draaien.
7: We hebben eigenlijk 12 uur nodig.
8: Zoiets, ja. Dus we gaan er gewoon chronologisch draaien en ja, verzin wel.
7: De norm is een beetje, het moet een band uit Venlo zien, of er moet een Venlose muzikant in zitten.
8: Of een link met
7: Venlo. Of er moet een link naar Venlo zien.
8: Ja, en het moet op vinyl zijn, want het wordt hier ook op vinyl gedraaid.
7: Ja, zeker. En we kennen kratsen zien en we kennen een keer een hupje op de plaat krijgen.
8: Dat kan allemaal gebeuren.
7: Maar we hebben al gasten hier zitten. En in het eerste oor gaan we terug de historie in. En we beginnen een klein beetje in de jaren 60 dadelijk. Maar we begonnen natuurlijk met Lex Uiting. Dat hoeven we iedere Venloneer in gewoon Venloneer te vertellen. Wat Lex Uiting heeft gedaan. Terug naar het Zuje. Nou, en de titel heb ik gekozen omdat we vinyl uit Venlo gaan rijden. Dus druk naar Venlo, dat is het motto van vandaag. En vinyl uit Venlo. En ja, de Nestor van het Venloese geproot, dat is er ook heen. Sef Derks.
9: Goedemorgen. Ja. Nou, al goedemiddag, hè. Dus nog 12 uur.
7: Ja. Nou goed, ik vergis me niet, hoe vergis ik. Het is middag. Van 12 uur 3 zitten we heen. Sef, als er immers een beetje wet wie vinyl in Venlo een beetje op de plaat is gekomen, letterlijk. Dan werd het ooit wel.
9: Wanneer zit dat het niet met vinyl begonnen is, maar met bakkeliet.
7: Met bakkeliet en weer was
9: ja, 79 toeren. En ik heb een opname uit begin jaren 50 van 11 van 11. In een soort medley opgenomen in Maastricht. Maar ook Harry Bordon bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het Kapelke en Ik Hooi van Limburg en dat soort dingen. Er wordt allemaal een bakkeliet op 79 toeren uitgegeven. En ook de Venlose Vastelovend is in het begin op 79 toeren uitgegeven. Maar dat ging er langzaam uit. En toen is dat op 44 toeren uitgekomen.
7: En veel vastelovers muziek in het begin. Of veel echte streekballades, bijna Kapelke van Genoeg. Maar ook het Zomerparkfeest is uitgebracht op vinyl.
9: Ja.
7: En toen is betrokken geweest bij die eerste Zomerparkfeest.
9: Zeker. Ik was toen de secretaris van de stichting. En we waren het vijfde jaar in het Julianapark. Die waren destijds nog echt een beetje een alternatief festival. Want ik herinner me nog goed. Ik zat bij de kapper om mijn hoor te doen. En er zat een eentje wie erop, zat een dame ook bij de kapper. En die dame wordt gevraagd van, God, ga je ook naar het Zomerpark feesten? En die sprak toen de historische woord, nog dat feest van die harskikkers, mijn god, nee. Dus we waren toen nog gelukkig een feest van harskikkers. En we hebben een keer in 1983, bij gelegenheid van vijf jaar, Zomerparkfeest in het Julianapark als teaser voor het Zomerparkfeest een LP uitgegeven met een aantal groepen die op zouden treden. En die was de grote man in D&T, het was Hans Thijssen, die was voorzitter. Die woonde in Velden, maar die was altijd met muziek bezig. Hij had ook nog een eigen vinylzaak in Venlo gehad en die was bij ons voorzitter en zei, dat gaan we doen. Toen hebben we dat gedaan en er was een legendarische groep, herinner ik me ervan, zowel van de LP als van die editie van het Zomerparkfeest. En die kwamen uit Bruises en dat waren die 00's. En die dame van de 00's, die stijgt me echt nog op het netvlies gebrand. Dat was een soort een kind van Nina Hagen eigenlijk. En ook daar wordt natuurlijk een schand van gesproken. Maar wat heeft dat meertje zich aangedoen? Moest ze eens kieken. Maar dat was hele goede muziek eigenlijk. Ook muziek waardoor ze wakker geschud was. Niet zo zoals Lex Uiting, waar iedereen mij zei te doen, zo een beetje schonkelend. Ja. Maar dat is echt zo van, wauw.
7: Nou, gewoon weer.
9: En in deentijd stond ze dus voor het podium, stonden de mensen voor het podium. En er was nog geen geluidsbegrenzing. Dus de boksenpiepen van de mensen, die flapperden en die wapperden op de muziek. Daar wordt natuurlijk altijd over geklaagd. En van deshalb hebben wij die LP Overlast met een uitroepteken of met een vroogteken genoemd. Overlast.
7: Ja.
9: En dan staat dan een grote box staat op de vuurkant. Maar de 00's, voor altijd in mijn hart, voor altijd in mijn herinnering. En met name die dame natuurlijk.
7: Ja, we gaan dan ook naar luisteren. Ja. En we keren terug naar de zomerparkfeest anno
9: 1983.
7: Scheißegal.

0: Yes, ja.
1: Ja, we zitten er weer in. Scheiß egal. Ja, nou, dat is dan de zomerparkfeest. Ja. Maar er is nog meer vinyl uitgebracht.
2: Nog vroeger, in 1972, is er een bootleg op de markt gekomen. 5 jaar jazz in Venlo, van de toenmalige Venlose Jazz Sociëteit. En die hadden om de paar weken hadden die een boogaloo. Op de Picardie hadden die ovende. En daar trooien echt hele goeie artiesten op. Een van de organisatoren in Venlo was bevriend met Wim Wicht, een impresario in de jazzmuziek. En dan op doordeweekse ovende, als die muzikanten niet ophoven te trooien in het westen, kwamen die naar Venlo. En ik heb er waanzinnige bands gezien en echt de top. Ook Dexter Gordon heeft er gespeeld. Maar wat schetst nou mijn verbazing? Een aantal jaren terug word ik gebeld door Emers Bert van Eyck. Die woonde in Den Helder, maar destijds in Venlo. En die heet toen heet hij met een oerrecorder, zo'n kleine reportrecorder en 2 Sennheiser microfoons, allemaal illegaal opnames gemaakt. En dat is de oorsprong van die LP. Van zien opnames is een LP gemaakt. Maar die is nooit op de markt gekomen, want dan dachten ze, dan kregen we boenje mee met die artiesten. Maar de ovend, voor mij is nog altijd de ovend. In mei 1972 kwam door Ben Webster, een jazz-saxofonist die echt, echt super, super geweldig is. Maar Ben Webster had een bijzonderheid. Die man die dronk wie een ketelapper. En ik herinner me nog, die zitten dan boven, door boven, wie Boogaloo, wie Ben Webster de trap afkwam naar beneden. Dat was zo'n trap met een beetje een wending erin. En die moest ik echt vasthouden aan de moer. En voor hem, daar ben ik later achter gekomen, daar liep ze een drummer. Dat was Pierre Courbois. En met die Pierre Courbois heb ik nog 2 jaar geleden contact gehad over de oven. En dat wist ik nog levendig te herinneren. Dat ik die man die trap af heb gekregen. Dat is een wonder. En dat hij zo goed speelde die avond. Ik zeg maar, die avond, die opnames, die heb ik digitaal. Dus ik heb die man dat opgestuurd. Dus godverdomme, wat een goede opnames. Dus Pierre Courbois is nou volgens mij, dat is op bijna 90 zien. Ja. En nog altijd actief als jazzdrummer.
1: Ja, veel jazz.
2: En en naar aanleiding van dus dat gesprek met Pierre Courbois, was er geen record store day. Toen hebben we dit gedraaid, dit nummer. En toen was ik in die tijd, was ik stadsdichter. En toen kwam dit. Ome Ben in Boogaloo. Majestueus zingt de arm in 5 jaar jazz in Venlo. Aangetroffen in de afdeling tweedehands. Het weeshuis van het vinyl. De naald tast wiebelend in de groef naar toen. Toen. Boogaloo aan de Picardie op een vrijdag in mei 1972. Ome Ben Webster stommelt de trap af. Minder majestueus. Steunt met zijn linkerhand op de schouder van Pierre Courbois die hem voorloopt. Veegt met zijn rechter langs de muur van het portaal. Blikken worden gewisseld. Veel betekenend. Een kantelende handbeweging. Een fictief glas aan de mond. Een iconisch gebaar. Universeel ook. Naar verluid heeft ome Ben zich ingedronken. Zijn tenorsax, Old Betsy, staat op het podium. Wordt hem opgehangen. Zijn onafscheidelijke leren hoedje rechtgezet. Het trio zet in. Webster valt in. In een mellowtone. Mijn God. God met een hoofdletter G. Een avond herrijst uit vinyl.

0: 1942.
1: Dat was
2: 3 euro en
1: 3 gulden.
2: Ja, we zijn er weer. van de Venlo Jazz uit 1972, die opname, is het niet zo, zo'n grote sprong naar het volgende onderwerp. En, namelijk Static. Static, een legendarische Venlose band. En wanneer is Static eigenlijk begonnen?
0: 1963.
2: 63, ja. Oh, dat is toch nog behoorlijk.
0: Ja, maar op het internet waren Static 63, waar een Amerikaanse band op weide kwam. Die waren vergeven, dus het wordt Static 1964 toen. En het waren vrij, ja. Dus.
3: Hey, maar Static in 64 ontstaan, maakte eigenlijk in de Venlose scene wat furore. Dat leidde ook tot het opnemen van vinyl.
0: Uiteindelijk.
3: Waarom uiteindelijk?
0: Nou ja, weet ik. Dat waren volgens mij 1968 of nee, 67, ja. Nou ja, goed. Ik zeg maar wat. Dus ja. Nou, we hadden natuurlijk veel meer kunnen uitbrengen.
3: Ja, maar, waarom is dat niet meer op de plaat gekomen dan?
0: Nou, omdat we ons niet laten, hoe zullen we zeggen, piepelen. Ja, maar hij vertelde ik maar eens wie het ging. We hadden een platencontract van 5 jaar.
3: Ja.
0: We dachten, nou, dat is een geweldig contract. Ja. En het eerste, en dat kwam eigenlijk door George Koermans, want hij vond ons een goede band.
3: Mm-hmm.
0: Ja, en daar hebben we dan ook de eerste single mee opgenomen. Maar daar waren we ook niet heel erg blij mee. En uiteindelijk kregen we een Hans van Hemert als producer. Ja. En ja, maar die had een heel ander idee met ons. Die wil wat in een andere richting. Terwijl wij al die West Coast kant uitgingen, die Amerikaanse manier van musiceren van, ja, en nou, maar ga je vertellen hoe dat ging in de studio.
3: Ja, ja, daar ben ik wel benieuwd. Ha, ik pak even de microfoon.
0: Ja.
3: Vertel eens wat er toen gebeurde.
4: Nou, we hadden van tevoren, hij en ik hadden een boerderij gekocht in Velden in 67. En daar oefenden we. Want we hadden gewoon steeds problemen om goede oefenruimtes te krijgen. Ja. Dus we hebben in een kelder gezeten in ons huis in Blierik. En daar kwam George Koermans onder andere ook naartoe. Maar in 67 hebben we die boerderij gekocht. En toen zien wij, zeg maar, we waren al helemaal in de richting van de West Coast muziek, Moby Grape en Jefferson Airplane.
0: Also
4: and,
0: good living on a farm.
4: Ja, The Grateful Dead. In die richting maakten wij muziek. En dat was natuurlijk, zoals ze dat toen dat tijd noemden, underground muziek. Hè. Dat was niet de disco hitjes en dergelijke. En als je de muziekindustrie uit de 60er jaren een beetje kent, dan was dat gewoon die bepaalde van wat er op de vinyl kwam.
3: Ja.
4: En de kreeg een contract omdat ze een leuke band vond, dat ze een goede zangers had, een goede instrumentalisten had. En nou ja, goed, George Koermans, trouwens een hartstikke aardige kerel.
3: Mm-hmm.
4: Echt een arrogante topmuzikant, dus eigenlijk. Die wou per se met ons een nummer opnemen. Nou, dat gebeurde. En dat was een nummer van George. Maar we vonden dat nummer niks. Dus maar we hebben het.
3: Huh? We hebben dat hier wel op de pick-up liggen.
4: Dat kan ze dadelijk. Ik maak hier een verhul.
3: Oké. Okay.
4: Als het te lang duurt, dan greep maar in. Hè?
3: Ja, ja, ja. We hebben het al 3 uur, maar we willen eigenlijk nog meer muziek draaien.
4: we hebben dat opgenomen. En we kwamen op Move Gaga, dat eerste popprogramma op de televisie.
3: Was dat met dat touw dat ze weggedraaid wordt?
4: Nee, dit was een programma dat wordt geregisseerd door Bob Royens. Dat zet ik misschien ook al wat.
3: Nee,
4: met heel veel video-experimenten erin. En nou ja, dat was gewoon een... alle jeugd van Nederland keek naar dat programma. Want dat was het enigste.
3: En jij kwam daar ook bij?
4: Wie kwam in Moefka?
3: Maar als we dat beeld nou even vasthaaien...
4: Ja.
3: En komen we dadelijk terug, hè, dan mag ze dat niet veroorloven.
4: Ja.
3: Dan gaan we nou heel even naar die single luisteren... Ja. Die toen dat heet wellicht in die show gebroek werd.
4: Ja, in 67,
3: 68. In 67 noem je de single op. We draaien dadelijk Kank B. Want dat is het ganse repertoire wat op vinyl uitgebracht is van Static. Ja. Een nummer geproduceerd door George Kooijmans. What You Gonna Do In My Heart. Dit

0: eigenlijk echte Nederbeat sound. Wat de Earrings waren toen. Eigenlijk ook maakte, daar liep het ook wel een beetje op.
1: Ja, maar, het inderdaad
0: Je speelde dat nummer live in Move KGH of moest je dat playbacken?
1: Want... Nee, dat wordt geplayback.
0: Ja, uiteraard. Dat was in dit iets.
1: Dat was veel te complex voor de technici toen.
2: Hey, maar deze single, misschien moest je die vooral nog even afmaken. Ik weet niet dat ze zelf nog werd zoals ze gebleven was.
1: Ja, precies. Dit nummer heet, ik geloof de hoogste plaatsbereik, 34ste van de...
2: De top 40.
1: Dus, top 40, ja. Maar we waren er helemaal niet tevreden over. We begonnen eigenlijk al met andere muziek bezig waren. Zoals net al gememoreerd, de Amerikaanse West Coast muziek, daar vonden we heel erg interessant. En toen hebben we een gesprek gehad met... Joost de Draaier en Freddy Haaien, die waren van Red Bullet. Dat waren de platenmaatschappij waar we daar 4-jarig contract mee hadden. En toen zeiden we van ja, we wilden gewoon dat we wat meer ons eigen identiteit kosten laten huren. Ja, maar wij bepalen de studio en we kregen een conflict. Dus we hebben door... we zijn er verder nummer op ingegaan. Die hebben het contract gewoon laten doodblooien. En een paar jaar daarna kwam Hans van Hemert. Die had onder andere groep 1850. Misschien zit met
0: zo'n... geweldige band. Waren.
1: Ja, dat waren ook echt een underground band, zou ik maar zeggen. En... Die kwam naar ons toe, die hadden ons gezien. Oh, leuke band, ik wil met jullie een plaat opnemen. Nou, goed, kom maar eens praten. Dus hij kwam mijn veld toe. En we hadden door dat gesprek met hem aanspraken gemaakt van wat we zouden gaan doen. Toen wordt er een datum gepland voor de studio. En toen kwamen we in de studio, we hadden alles opgesteld en we wouden ons eigen nummer gewoon... speulen. Toen zei hij van ja jongens, ik bepaal hier van welke muziek dat hier gespeeld wordt. Ja Hans, maar we hebben toch afspraken gemaakt in Velden. Ik bedoel, ja maar ik bepaal de studio en betaal de studio. Wij bepalen dan dat we naar huis gaan, zeiden we tegen hem.
2: En zo eindigde het platenavontuur.
0: Roemrijke carrière. Dit dacht
1: die limbo's die doen dat niet. Die zijn zo schuchter. En we begonnen te inpakken. En we gingen weg. En ik huur hem nog schelden. Voor weten jullie wel wat die

0: op hele grote festivals gestaan, hè. Met zeer gerenommeerde artiesten. We hebben 3 keer met Pink Floyd samengespeeld. Ja. Met Fleetwood Mac, met Blue Cheer. Allemaal die artiesten, daar hebben gewoon mij op het podium gestaan.
1: Ik denk nog dat er geen één band in Nederland was die de West Coast Sound op zo'n eigen en goede manier brak.
2: Begonnen de B-kant luisteren. En dat is, ik heb het nog nooit gehoord, dus ik kon er nu van genieten. I love you, girl.
3: Yeah, yeah. De ziel van kant B.

0: Ja, je hoort achtereenvolgens met een interview ertussendoor. Static met What You Gonna Do To My Heart, In My Heart. En wij eindigden het verhaal van Static met I Love You Girl. Ik heb hier nog twee dvd's voor me liggen. Ooit in Zopo geweest en door nog live opnames gemaakt. Die zien,
1: dat is het enige wat wij eigenlijk hebben. Hè?
0: Dat is het enige wat je hebt. Ja. Nou, we hebben nou, alles heen liggen.
1: Op een gegeven ogenblik hebben we net voor de, ja, in de coronaperiode, toen hebben we een asiele repertoire opgenomen samen met Pieter. En Pieter werd toen al inmiddels een, echt een static man. Terwijl het ook van decennium waren. Maar ja, en toen hebben we in, ik weet niet waar dat op de, in de Sloert, waar we dat op hebben genomen. Ja. Alles een einde keer erop. En als ze het huurt, dan denken ze, nou, gewoon voor nee te schamen, weet je wel.
0: Ja. Ja. Bedankt in elk geval voor het bruksken op Pieter.
1: Ja. Ja.
0: Pieter, maar dan moest wel de microfoon, anders dan huren ze dicht niet toe in de hoeskamer.
2: Ik heb dat duks al gedaan.
0: Ja, Pieter Koster aangeschoven. Hi, Goud, hartstikke bedankt. En hi, Joes, ook hartstikke bedankt voor de verhalen van Static.
1: We hadden eigenlijk drie
0: oorden team
1: moeten hebben.
0: Ja, dan maken we een keer een hele lange podcast, alleen over Static.
1: Dat is een moeie woord.
0: Pieter Koster, ja, de mensen hier in Venlo kennen hem natuurlijk. Nou. Van allerlei muzikale projecten. Soms zit er achter de knoppen, soms is er door de knoppen. Ja. Maar hij heeft ook muziek opgenomen met de welbekende band hier in Venlo, de Decennium. Ooit op het Zomerpark 466?
3: Absoluut, ja, ja. Die is op het Zomerparkfeest geweest, hè?
4: Het eerste. Ja, het,
3: een van de, ja, ja, nee, de eerste, hè?
4: Een van de eerste, ja, maar dan hebben we geloof ik. Dat was niet op het grote podium. Nee, was nee, gans vuur aan, ja, was er een ander podium, was een ganse andere editie.

0: Westerwold volgens mij.
1: Ja, nee, maar die veur aan in het park.
2: Oh, nee,
1: in het
2: park. Ook later toch ook het album nog een keer integraal uitgevuld.
1: Ja, maar dat was wel in het parkfeest, in die grote
2: tent. Dat is dan niet zo lang geleden.
1: Nee, dat is nog niet zo lang geleden.
3: Pieter, we gaan even terug de tijd in. Ja. Wanneer ontstond Static? Static Decennium, sorry.
1: Officieel gezien 1972.
3: 1972. Ja. En er zit nogal wat familie achtergrond in de band, of niet?
1: Ja, maar in het begin niet. Toen waren we met vier man.
3: Oké.
1: Okay. Toen waren Sjaak Kessels, Frits van Nude, Geer Brands en ik.
3: Mm-hmm.
1: Wij hadden dus Decennium opgericht, zou ik maar zeggen. En ja, daarna hadden wij iets van... Frits ging toen Hammond orgel spelen. Geweldig, maar nu moeten we nog een bassist hebben. Toen hebben we Koos gevraagd, mijn broer.
3: Mm-hmm.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk een golden greep. En met die formatie zien we later nog... Ja, in Paradiso terechtgekomen met een of andere soort van... Ja, groepenpresentatie eigenlijk. Was eigenlijk geen talenten, ja. Waar voor managers en voor zaalhouders. Maar toen kwamen mensen van Nederpopzien, die kwamen door. Die zeggen, ja, maar jongens, heb je nog geen LP? Heb je nog geen platen? Ja, nee, heb je nog geen platen. Dan werd niet dat je dat gewoon dood was. Want er waren er gelijk een stel mensen die zo gewoon al zitten. En ja, toen hebben we een LP heel snel opgenomen... Maar er zitten ook nog haken en ogen aan. Maar het was wel een feit dat we dus al een LP hadden. Dus het was onze eerste LP. Dus
3: maar die heeft enige landelijke bekendheid genoten.
1: Dat wel, ja. Gelukkig wel. Want daarna hadden we ontzettend veel optredens door het land. Dus dat is natuurlijk... Kun je zien wat dat duidt aan het begin van
2: SCD. Net of vergeten natuurlijk de VARA-uitzending van een
1: uur. Ja, ja.
2: Van een concert.
1: Dat kregen we erdoor, ja. Dus ja. En als ze die media-aandacht kreeg... Dan is het gelijk het hek van de dam, want dat kent ze overal spelen. En daarvoor waren de krimmen een überhaupt urgen terecht te kennen met die bandje.
3: Ja. Ja. Ja, dit is het album Song of the Sad Times, daar hebben we het aan over. Hè. Dat is een beetje een collectors item geworden.
1: Ja.
3: Op internet.
1: Ja, er zijn gekken die bieden er €100 voor, dus ik denk van ja, zal wel.
3: Ja, nou, hopelijk is er nog in de stapel liggen.
1: Nee, no way. Als er wat is, dan heet Geert het.
3: Toevallig zijn we in een tijd teruggegeven van als we ooit een keer een LP van Decennium zou liggen, dan moest je me tippen. Ik kom mee bij Sounds en ik kijk in de rekken en de eerste twee platen van Decennium, ik heb er drie uitgebracht, die eerste twee logen heen.
1: Ja.
3: Ja, ik tegen App, smiddags was ze heen en het is ze gekocht en daarna hebben ze nooit meer gehad.
1: Nee.
3: Ja. Nou, we gaan er eens naar luisteren. We duiken terug in de tijd van A Song of the Sad Times. Ik heb daarna nog twee platen gemaakt in de jaren 80, eind jaren 70.
1: Ja, 83.
3: Ja.
1: In 83, eigenlijk was het 2 of 83 hebben we pas de tweede gedaan.
3: Oké, maar we duiken terug naar Song of the Sad Times. Ja. Een nummer wat ik zelf altijd prachtig vind. Daar begint de plaat eigenlijk ook mee. Oriental Weeping Woman.

0: Ja, Decennium met Oriental Weeping Woman. Wat is de verhaal achter Oriental Weeping Woman?
1: Ja, eigenlijk is Hayuse dat geld. Want wij kwamen altijd in OOC.
0: Oh.
1: En daar speelden altijd de beste bands die ze dicht maar voor kon stellen. Wat wij fijn vonden. Maar er zat heel vaak een meidje. En dat zat altijd zo een beetje heel treurig te kijken. En dat had een oosters ja, uitstraling, zou ik maar zeggen. Maar die waren altijd... Ja, altijd een beetje treurig en met het roon in de ogen, weet ik veel wat. Het was onbereikbaar verder, ook voor een gesprek ook niet. Maar die zoet er altijd gewoon maar tussen. En toen dacht ik van ja, dan moeten we toch iets, dan moeten we iets mee, weet je wel. Ja, dat is dan dit.
0: It's Oriental Weeping Woman.
1: Yes.
0: Ja. Nou, geweldige plaat. Is nog veel meer van Decennium wat we hadden kennen draaien, maar we hebben dit nummer gekozen. We merken nu al dat drie uur te kort is. Want ja. We zien nu al muziek een beetje uitlezend horen die we niet kennen draaien.
1: Nee,
0: nou,
1: jammer.
0: Het idee is al geboren tijdens de uitzending om een vervolg te maken met een aantal podcasts over muziek uit Venlo. En ja. Dan heeft het nog niet eens uit vinyl op vinyl uitgekomen te zien. Cassettebandjes en cd's, die zien ook weer goed. Ja. Dus we gaan het veel breder trekken. Pieter, bedankt.
1: Ja,
0: de Buma Stemra gelden, die struimen nu binnen naar het rijden van het nummer op de radio.
1: Eén keer heb ik echt een beetje een fatsoenlijk bedrag gekregen. En dat was nog tv van Nederpop zien.
0: Okay.
1: En door nog waren het zenderslush bij de Buma Stemra. Want daar heb ik niks meer van gehuurd. Nooit niks. Ook van de optredens in het park. En op niks hebben we nooit niks gekregen. Dus dank je wel.
0: Ja.
2: Pak je de microfoon.
3: Ja, nou, wij moesten dus liest invullen, ja. En we dachten van, al die eigen nummers, daar kregen we wel wat
0: ja, geld van.
3: Zo, maar helemaal ook nooit niks gezien. Ja, dus, ja.
0: Maar je ziet gewoon riek van ikzelf geworden.
3: Ja, maar goed, de zaaleigenaren, et cetera, die moesten wel betalen op basis van die gegevens eigenlijk, ja. Hè? Ja, dat... Ja.
0: Nou, een apart wereldje.
2: Wacht even, Dirk. Hey, boem. De directeur van Buma Stemra, die had een geweldig inkomen, heb ik gelezen.
3: Ja.
1: Kijk.
3: Ja. Maar Johnny Kaagman.
1: Nee. Johnny waren voorvechter.
0: Hierin. We pakken de draad weer even op. Er is in de jaren 70, en dan heb ik het een beetje... Nee, voor aan de jaren 70 begon ze een Venlose muzikant ook jazz- en fusion-achtige muziek te maken. G. Titeleer met zijn band Pat Cool. Ik heb er zelf nooit een optreden van gezien van Pat Cool. Maar ik ken wel die plaat. En die, om ganz eerlijk te zien, vindt dat een fantastisch beetje jazz-plaat. Of mag je het kennen, jazz-num?
2: Ik was niet de enige Willem Duis.
0: Ja?
2: Je was er helemaal wild van. En Willem Duis heet hem echt een duwtje gegeven nationaal. En ja, op een gegeven moment was getituleerd, hij was bekend nationaal door Willem Duis.
0: Oké, en draaide Willem Duis Pat Cool?
2: Ja, die had ook zo'n uitzending, geloof ik, op zondagmorgen. Hij had ook een uitzending op de televisie, et cetera. En die was weg van getituleerd. Kijk door, werd gedept.
0: Ja, we hebben wat geknoeid, maar dat gebeurde in de live uitzending, dan moest ze knoeien. We begonnen eens luisteren, de laatste track van dit oor. En dan gaan we, denk ik, langzaam de jaren 80 in. Komen we bij het OOC en dan is er New Wave en Punk. En allerlei muziekstruimingen die dan weer voorbij komen. We gaan luisteren naar Pat Cool, de openingstrack van dat album wat ze hebben uitgebracht. Daybreak hoort het album, When Some Days.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Lange files in het zuiden van het land deze middag. En dat heeft alles te maken met de afgesloten A27. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook nog eens een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel 18 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Knoopend Sabina 6 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Klaverpolder 17 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

De ziel van vinyl. Altijd into the groove.

0: popular, ladies and gentlemen. This here is Sir Douglas.
1: Hi, everybody. This is Kim Wilson of the Fabulous Thunderbirds.
2: Hi, this is Omar of Omar and the Howlers.
3: This is Brendan Croker.
4: Hi there. This is B.B. King. You know the guy that plays the guitar called Lucille?
5: This is Charles Brown. You listen to
6: Red Rooster.
7: Ja, inmiddels het tweede oor van Vinyl Oud Venlo. En Vinyl Oud Venlo, voor degenen die de radio net pas aan hebben gezet, is een live radio-uitzending van Oud Sounds, de winkel in Venlo op de parade. Waarin dat we Vinyl Oud Venlo, die ooit in Venlo Oud is gebracht, op een verzamel-LP of op een LP. Er moet in elk geval een Venloneer op hebben meegedaan. Dat is een beetje de norm die we hanteren. En Huub Stapel, het is natuurlijk een tegelenaar. Hij woont inmiddels in Amsterdam. Maar hij heeft een prachtige versie opgenomen van een vastelovensklassieker. Ook waar zich maar bij Moeder Toe is gebleven. En daar begonnen we deze uitzending mee. Maar de omslag zit hem toch wel een beetje in het wereldje van OOC, of niet?
8: Ja, dat kan ze wel stellen. Joh. Of we het er nog hebben gehad, jaren 60, 70, psychedelische West Coast muziek. Maar op een gegeven moment kwam punk en toen veranderde het natuurlijk ook in Venlo heel veel. En daar heb ik net met Hai nog over gehad, wie dat ontsting, dat bouwplaats.
7: Hai is Hai Joosten.
8: Hai Joosten, ja. Dat is iets directeur van OOC. Het OOC, niet van... En wat er toen gebeurde, ja, dat was totaal niet. Er waren jonge jongens, ook uit de krakersbeweging, die door op één avond in de week bouwplaats. Dat was dus een soort alternatief voor de muziek die door vroeger altijd gespeeld werd in de OOC. Dus dat was punk en alles wat er bijhuurde. En behoorlijk heftig ging het eraan toe. Dat ging ze duidelijk ook huren. Of gewoon verkennen het Nederland. Het is de koor. Van veer fragmenten draaien van typische dingen uit die periode.
7: Maar we hebben ook een gast uit die periode.
8: Uiteraard.
7: Ine van den Berg.
8: Want ik vergeet niet te zeggen, want je had ze bouwplaats, maar daar had ze ook Limbabwe Records. En die brachten heel veel muziek uit op cassette, maar ook op vinyl. En een prachtige verzamel-LP. Alle honden blaffen. En daarom hebben we voor Ine uitgenodigd. Want het zingt op een band Energie und Irgendwo. En die LP, Alle Honden Blaffen, dat steekt me nog heel goed bij. Ik moest al altijd naar het programma van John Peel. En in die tijd had elke zichzelf respecterende muziekstad bracht wel een verzamel-LP uit. Dus Venlo mocht niet ontbreken. Peel kreeg die altijd toegestuurd, die platen. En op een gegeven moment was er erover verteld dat hij dus die LP's allemaal kreeg. En dan zit er van, maar de beste die ik heb, die ik heb mogen ontvangen, dat was die kwam uit Venlo. Alle honden blaffen. Ik weet niet of er een nummer uitgedraaid met Tichine, maar dat kan ik niet meer herinneren. Maar die heeft herhaaldelijke keren nummers gedraaid van die plaat.
7: Ja. We komen dadelijk bij de plaat uit.
8: Ja, ja.
7: We gaan dus eerst een medley draaien.
8: Ja.
7: Door is samen met Huub, de techneut van vandaag,
8: ja,
7: een beetje afgestemd welke fragmenten dat we gaan huren. Wat gaan we allemaal een beetje...
8: We gaan Pandemoniumuur, echt een hele belangrijke punkband die verboete Venlo hebben geshirpt. Die waren in Amerika best bekend. Echt zo'n anarcho punk band was het. De Revels. Eén singeltje gemaakt, Garage Punk. Dat staat allemaal op Limbabwe Records. Meer Straal. Daar moeten we voor DLP eigenlijk wel voor hebben. En wat hadden we nog meer? Huub? ODEF. Uiteraard, ODEF mocht niet ontbreken.
7: Ik denk dat we dan eerst nog een lust
8: hebben.
7: Dan pakken we de sfeer even terug van OOC in die jaren.
8: Met name bouwplaats.
7: Heid je meer van Frans Bauer, dan moet je nou niet schrikken. Het ga je nu even een beetje anders.

0: Ja, we doken in het leven van O.C. Venlo in de jaren 80. Ja, 80, begin jaren 90, zal een beetje de editie geweest.
1: Dat is de editie, ja, zeker.
0: Ja, we hebben gehoord achtereenvolgens, ik hoop dat je het koos onderscheiden, een soort medley, O.Def, Pandemonium, The Revels en Meerstaal. Maar we gaan eens even over dat sfeertje van toen praten.
1: Ja, we hebben Ian van den Berg uitgenodigd, in het kader van dit onderwerp. En vooral vanwege die LP Alle Honden Blaffen, want we hadden het net over Limbabwe Records. En dat was dus echt een verzamel-LP met ja, allemaal Venlo's alternatief werk. En ik moet zeggen, ik heb er de ganse LP nog een keer beluisterd, maar het meest opvallende nummer is dat we tegen hier op Sings. En wat me vooral opviel, ken het zin dat ze in een neerbestaande taal zingt? Wat voor taal is het in godsnaam?
2: Ja, Geert, nee. Italiaans.
1: Italiaans?
2: Het is een aria, want ik heb lang klassiek gezongen. Dat,
1: ja.
2: En een aria van Händel.
1: Okay.
2: Lascia Chiopianga. 17-5, hey. Zo lang geleden.
1: Ja.
2: Maar het begint eigenlijk allemaal eerder. Er waren een kleine muzieklijnen. Ik moet de mensen nemen die door Anna bij mij gewerkt. Dat waren Hans Nijssen, Eddie Nijssen, Venlo Neren,
1: ja.
2: Zeker. Pieter Guit kwam uit Eindhoven en waren voor mij al in het bereik, omdat ik ook heel veel heb geëxperimenteerd in Eindhoven, met kunstenaars, muzikanten ook. Maar dit was echt een productietje uit de tijd OOC. En ze hadden een kleine muzieklijn en het wordt steeds minimalistischer. Het wordt steeds ingetogener. En ja, een aria, dat is natuurlijk een groot spektakel. Maar in de tussentijd was ik al lang weg van klassiek zingen. En ik zocht het in dingen die Katie Barbarian bijvoorbeeld deed. Hè? Een echte grounded, ja, experimenterende zangeres. Met Berriot. En het moest anders. Alles moest anders. Alles moest opnieuw geëikt.
1: Dat
2: en een hardere clash met Virgon, de muziek.
1: Ja,
2: dat
1: was ook een beetje dit. Het was inderdaad een heel heftige punk. En we werden steeds experimenteler.
2: Ja.
1: Maar iedereen probeerde ook wat anders te doen. En dit past dan precies in dat kader. Ja,
2: ja, het was enorm afwijkend. En ik dacht van ja, misschien is het toch ook wel leuk om te zeggen, ik vind het mooi die vroeg, waren de niet bestonden taal.
1: Ja,
2: maar,
1: en dat
2: het zit hem ook in het feit dat ik het een beetje spreek.
1: Ja, dat kan.
2: Parlando, spreek zing. Ja. En de tekst is vertaald Noord-Venloos, zeg maar. Lot mich in mijn vrede lot beuken, krieten. En lood de vrijheid zuchten. En dat herrolt zich. Dat blijft zich herrollen. Het is eigenlijk hele minimale.
1: Ja, het is heel, heel minimaal. Donker. Ook wel een beetje.
2: Sober, ja.
1: Ook wel een beetje. Uit de tijd. Het was geen vrolijke tijd.
2: Ja.
1: En dat spiegelde zich ook in de muziek. En dat huurde ze eigenlijk op die LP heel vaak terug. Dat, ja, toch wel dat een beetje cynische en niet het
2: ja, de tekst zit het ook. Hè?
1: Ja.
2: Lot we berasten in wat de tijd geeft. En nou weet ik niet of dat de goede houding is. Hè?
1: Dat
2: we niet zo.
1: Dat moest nooit vast zijn.
2: Nee,
1: maar goed, het was
2: nee.
1: Wel een beetje dit hier.
2: Ja.
0: Zullen we gaan luisteren?
1: Gaan luisteren, ja.
0: We gaan luisteren naar een track van het album, wat een beetje dat overzicht geeft. En de track van Alle Honden Blaffen en de Bermuda Trapezium.

0: Loki.
1: Rodzie, dank Kenneth. Ine, wat, ik moet zeggen, ik heb die hier al een keer beluisterd, maar dit heeft me toch echt blij verrassend. Als ik het nu weer huur, denk ik van, wat super interessant. En ja, kan dat van Degenhoed of eigenlijk ook van de muzikanten? Of waar, wie begon dat? Wie stinkt dat?
0: Ik vind dat het heel erg in samenwerking is gebeurd. Ik heb natuurlijk stom improviseren. En er moest ook een soort overeenstemming in hebben.
1: En dan ontsteed het huur.
0: Ja. Maar ja, het is gewoon een proces. Hè? Dat niks leed vast, alles kin.
1: Ja.
0: Ja. Ik vond het ontzettend leuk, Frank. Dus, ik moest wel heel veel truc in het Griekse verleden. Oh. Maar ik vond het heel erg leuk, Tien Vroeg. En wat ik bij deze gelegenheid ook even wil zeggen, is dat het voor jonge mensen zo belangrijk zou zijn om zo'n plek, zo'n vreeplaats, die OOC was, voor jongeren, om te experimenteren.
1: Zeker.
0: Dat feitelijk er nou ook zou moeten zien.
1: We hebben een mooi poppodium, maar we missen de underground.
0: We missen de underground.
1: En de subcultuur. En dan kennen we alleen maar dit soort dingen ontstaan. Die vrijheid, die is er niet.
0: Ja.
2: Mooi dat hij in de jaren 80, begin jaren 90, in elk geval in Venlo bij OOC heel erg uitgedragen wordt en dat hij er was. Einde band die er ook was, daar speelde die Moor in.
0: Zeker.
2: Dat kost vandaag niet, helaas niet.
0: Ja, weet ik.
2: Ik heb hem toegezegd dat we Geer wat van zijn muziek draaiden. Maar dat is natuurlijk niet de dialectmuziek of de Leonard Cohen muziek. Is allemaal op het CD verschenen. Kump in de toekomst bij de podcast aan bod.
0: Ja.
2: Maar het was Six Flies de Tsar. Ja, zei het tegen mij aan de telefoon. Ik zing er wel niet zoveel op. Maar het is wel hele andere muziek waar ik toen mee bezig was, als waar ik nu mee bezig was.
0: Zeker, zeker. En ik vind het ook heel ook belangrijk en bijzonder wat ze hebben gedaan. En hoe lang dat ze ook bezig zijn geweest. En hoe dat is, hoe dat grutter is gegroeid. En een eigen eigenheid heeft gekregen. Mooi, ik ben benieuwd wat laat je huren.
2: Ik laat de eerste track van Kank A huren. En ik hoop dat het goed uit. Comrades, de eerste track. Toen gaan we naar luisteren. Six Flies de Tsar met Bert van den Berg en verschillende andere leden uiteraard.
0: Zeker.

0: Dat waren Six Splice the Zaar met Bert van der Berg onder andere. En het album het Pa Bla Da uit 1986 en door van Comrades. Ja, we hebben een nieuwe gast op een stoel gezet. En dat is Rob Vrij, van harte welkom.
1: Dankjewel, goedemiddag.
2: Hallo Rob. Ja, we blijven nog een klein beetje in de tijd. Gewoon een paar jaar weer terug. Begin jaren 80. Klopt dat ongeveer, hè? 82, 83?
1: Nee, dit is hetzelfde jaar als Six Splice the Zaar.
2: Oké, okay, 86.
1: 86.
2: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ook op Limbabwe Records, want we hebben al verschillende dingen van gedraaid.
1: Nee, moet die expertise, helaas.
2: Oh nee, dat klopt, exact. Of,
1: exact records,
2: exact, ja.
1: Ja,
2: zeker. Ja,
1: ja, ja. Ja, maar je had een echte platenmaatschappij.
2: Ja, we hadden een echte platenmaatschappij. Maar dat heeft natuurlijk ook wel gewerkt, want Geur werd best wel bekend en belangrijk in dit tijd.
1: Als ik dit zeg dat we van die platen 2.500 straks verkocht hebben, dat waren aantallen die zien...
2: Precies.
1: Bijna door Venice Bands niet geven naar.
2: Dat is in dit tijd het eigenlijk een heel belangrijk punk underground blad, Maximum Rock'n'Roll. Dat loos ik elke mooie plaat, geloof ik. En die medewerkers, die schrijvers, die hadden allemaal top 10 daar altijd in stonden. En dat waren nog wel wat. En we wilden niet weten hoe vaak Gordon met die plaat in vuur kwam.
1: Ik kreeg uit mijn telefoon.
2: Sorry, dus. Dus daardoor ja, best wel een cultband in Amerika, zeg ik goed?
1: Ja, dat was, ja, inderdaad. We kregen op een gegeven moment zelfs de eerste plaat van de Melvins toegestuurd gekregen met een bedankje van King Buzzo.
2: Ja.
1: Voor de inspiratie. Dus, dat is 33 jaar geleden.
2: Dat wil ik zeggen.
1: Ja, vond dat, ik wel. Ja.
2: Zeker.
1: Ik heb hem nog altijd.
2: En het zal echt niet alleen de Melvins zijn geweest die geïnspireerd zijn door die geweldige gitaarriffs. Ja. Echt een succesrol dus.
1: Sorry, ik zet hem even voor. Dat is echt niet netjes. Er is ook nog meer vrouw. Dan zeg ik dat ding.
2: Ja,
1: niet.
2: Dat...
1: Ja.
2: Eigen succesvol dus.
1: Ja, het was absoluut boven verwachting.
2: Ja, ja, ja.
1: Althans, ja.
2: Zal ik eerst gaan loesteren en dan heb ik nog iets te vragen. Ja.
3: Pop here, ladies and gentlemen. This here is Sir Dutfish.
4: Hi, everybody. This is Kim Wilson of the Fabulous Thunderbirds.
5: Hi, this is Omar of Omar and the Howlers.
6: This is Brendan Croker.
7: Hi there. This is B.B. King. You know the guy that plays the guitar called Lucille?
8: This is Charles Brown. You listen to
9: Red Rooster.

0: Nou, een legendarische band hier uit Venlo, Gore. En we hebben de bassist Rob Vrij aan tafel zitten. En Rob, wat mij kan herinneren, John Peel, die draaide nummers. Maar dat had ook als gevolg dat je er volgens mij 3 keer door in de studio zit geweest om een Peel-session op te nemen.
1: Ja, dat klopt. 3 keer zien we door geweest. En ja, dat was hartstikke tof. Dat was Jean Peel zelf niet gezien overigens. Hij leed zich niet zien bij dat soort dingen.
0: Nee, maar okay, ja.
1: Wel in de Medeville BBC-studio met een mengtoffer van heet tot de 8 ergens.

0: Helaas refereer ik net nog even tussendoor aan met ruzie uit eind gegaan.
1: Oh, oké. Okay.
0: En met die oude opnames ken ik niks. Meug ik niks.
1: Oh, oké. Okay, dus, ja, ja, dat is jammer. Is heel,
0: ja, dat is zeker jammer, want dat is hartstikke... Het zijn hartstikke goede opnames. Ja. Wat ik ook zeg, ik vind ze beter. Want we speelden toen al een hele tijd. Het waren allemaal toch wel, als ze de studio in gingen, ja, dan waren ze het allemaal vrij recent, werd zoals ze deze. En toen speelden we dat al, ja, we speelden aan de lopende band. Ik geloof dat we de eerste twee jaar hebben we iets van 200 shows gedaan.
1: Ja, maar dat dus, willen we nog wel, hè? BBC en Maximum Rock'n'Roll, wat ik net al zei.
0: Dat neemt constant door, dus dat, dat zoet er lekker in.
1: Zeker, ja.
0: Maar wie weet, kunnen we het nog een keer ervan.
1: Wie weet. Decennium heeft ooit, het hebben we straks ook over gehad, op het Zomerpark via het album Integraal gespeeld. Dat heb je ook gedaan, nog niet zo lang geleden.
0: Het Zomerparkfeest is bijna ten onder gegaan aan ons. Want dat leep helemaal uit de hand. In 1994 is dat geweest. En er kwamen zelfs vragen over in de raad. De CDA heeft toen, het is jammer dat Sef weg is, want hij had het kunnen bevestigen. Jo, daar stelde best iets voorzitter. En het CDA heeft toen de subsidie ter discussie gesteld of het nog wel verantwoord was aan dit soort projecten subsidie maar
1: dat,
0: te geven.
1: Dat is altijd goed. Als die vraag weer gesteld.
0: Ja, dat, dan, ja, niet dat we het over deden, maar nee, dat gebeurde. Maar,
1: precies, het gebeurde en, dan gebeurt er ook wat.
0: Ja, ja dat gebeurde ook en, echt wat. Ja,
1: zeker.
0: Dus dat, ik denk niet meer dat het park dat soort risico's neemt.
1: Ja.
0: Want als je er inderdaad achteraf een truc denkt, het was ook van het veiligheid. Overwegingen waren ze toch wel zeer riskant. Werd voorgestookt op het podium. Dus ja, dat kind
1: dat zou zeker niet meer kennen.
0: Dat kind tegenwoordig echt niet meer. Nee, dat was toen ook echt wel tussen dings achteraf dacht van nou, ben ze toch wel goed weggekomen. Ja,
1: Nou, dus die periode, we net die Limbabwe platen gedraaid en hoe Goor. Dat was eigenlijk een zeer creatieve titi in Venlo. En ik had het over John Peel. Je hebt er drie Peel-sessies gedaan. ODEF heeft een Peel-session gedaan. Wat ik net al zei over die platen.
0: ODEF heeft geen Peel-session gedaan.
1: Je hebt er één gedaan.
0: Echt hoor?
1: Zeker, ja. Je kan het me nog herinneren.
0: Ik stel dit niet ter discussie, maar...
1: Ik zal niet denken. Okay, en alle honden blaffen.
0: Maar was een concurrent, hè? Dus vandaar dat ik er nu bovenop
1: zit. Dat ging liegen op. En alle honden blaffen, die inderdaad... ja, dat vond je de beste verzamelop in je stad.
0: Oké, okay. Nice.
1: Dus,
2: We gaan een brugje maken.
1: Een brugje?
2: Van de muziek van Goor. Rob, bedankt voor de toelichtingen en de sfeer terug te pakken van D&T.
0: Yeah.
2: Maar we gaan naar een band die ook goed van doet komt. Colney Hatch, in 1972 zijn ze bijeengekomen. Hun naam hebben ze een beetje te danken aan een Engels gekkenhoes. Colney Hatch Lunatic Asylum. 12 muzikanten zijn het. Een beetje funk, een beetje soul, eigen werk veel. Hebben in 1980 in Grenswerk een fantastisch concert gegeven. Dus dat is toch... in 1980 zeg ik, 2020. Dus dat is...
0: Dat
2: is een jaar 50 na uw oprichting.
0: Ja.
2: Bekende mensen die erin speelden was Ben Vickert. Peter Keizers heb ik nog gebeld als ze te gast moet zien. Hij is ook in Frankrijk. Dat is de wiet weg. Dus we gaan er nu wat muziek van draaien. En dat doen we van het album wat op vinyl uit is gebracht. Live at the Backyard. En samen met de Backyard Big Band. En is opgenomen in Grenswerk in 2020. Gehuurd de track We Don't Have to Cry.

Ja, Colney Hatch met We Don't Have to Cry komt van haar live album, opgenomen bij Grenswerk in 2020. Live in de, met de Backyard Big Band. Ja, en we zitten nog midden in de uitzending van Vinyl uit Venlo. En in Venlo wordt natuurlijk ook veel blues gemaakt. Blues. Er is een man die is dus regelmatig in een bandje terug hier. Hè? En dat is Jules van Bussel. Jules van Bussel heeft natuurlijk veel opnames gemaakt met andere bands. Maar er is ook een plaat van een band op vinyl uitgekomen. En dat leek me ook wel de moeite waard om daar iets van te laten huren. En dan gaan we er nog een over. De VVV. Ja, maar we gaan eerst even wat blues. Want ja, dat is ook op vinyl uitgekomen. En de Cops and Robbers die hebben in 1989 een album uitgebracht. Het album hoe Busted. En de band bestond uit Jules van Bussel, Didi Williams en Lambert van de Munkhof onder andere. En we gaan eens een luisteren naar een track. Zodat er ook in vinyl uit Venlo een beetje blues te huren is. Cops and Robbers met Land of Ashes.

0: Jacobs and Robbers met The Land of Ashes van het album Busted. Maar goed, hij is inmiddels aangeschoven Vincent Tabbers. Vincent, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nou, flink wat telefoontjes hebben we dicht te pakken gekregen mee te zitten. Want er is een nieuw initiatief gekomen in Venlo. En daar willen we dicht het laatste nieuws over huren vertellen.
1: Ja, dat is de Venlose Vernielvereniging. En dat is, ja, die heeft zich dan doelgesteld om het draaien, luisteren en verzamelen. En tegen huur brengen van vinyl in de breedste zin dat woord.
0: Wie het die club?
1: Oh, dat had ik al gezegd, maar misschien iets te snel. De Venlose Vinylvereniging.
0: Ja, maar de VVV.
1: Ja, ja.
0: Dat is een voetbalkleier aan moest doen.
1: Niet VVV Venlo, maar gewoon de VVV.
0: De VVV.
1: Ja.
0: En wat gaan die allemaal doen dan?
1: Ja, zoals je muziek op vinyl kopen, ben je natuurlijk de platenzaak van Nederland.
0: Ja.
1: En van Venlo natuurlijk de Sounds. En het draaien gewoon van vinyl op woord dan ook. Dus niet alleen maar mp3'tjes of Spotify aanzetten, maar gewoon neem een plaat mee, ga ik nog of een stapel platen, ga ik bij vrienden draaien, ga ik in de kroeg draaien, ga ik bij Sounds draaien, maak een radioprogramma. Ja, het is al...
0: Het promoten van vinyl, het gebruiken van vinyl,
1: ja.
0: En het luisteren naar vinyl.
1: Ja.
0: Nou, goed, een geweldig initiatief.
1: Ja, ja, ik heb het natuurlijk niet zelf bedacht. Hè. Mijn broer bedingt altijd dit soort dingen. En dan
0: wist je hoe het veldwerk moesten doen.
1: Nee, ja, dat doen we Geer. Dat doen we Geer. Nee, dus we hebben allemaal iedereen die lid is geworden of lid is gemaakt, want er is gewoon toegevoegd aan de appgroep. En dat is in één keer beurs in één keer bij de vereniging.
0: Okay.
1: En het zijn allemaal mensen, liefhebbers van vinyl.
2: En DJ's.
1: Het zijn allemaal DJ's die het dan ook toegevoegd zien. Die Dark Beat Sounds hebben gedraaid in de kerstperiode. Of alles op zondagen. Of op Zomerparkfeest, op de Sounds, verschillende Sounds podia door de Joren hebben gedraaid.
0: Wie ken ik in de app komen? En de luisteraar in de app komen?
1: Drijse Vinyl in Venlo.
0: Ja.
1: En ding ze, ik wilde GB. Ik zeg, app mij, of app mijn broer, of app iemand is het ding ze erin zit.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk komen ze via komen ze in die club terecht, voegen we dicht toe. En dan best erbij.
0: En wanneer is de aftrap van die vinyl?
1: De aftrap is, dat mag ik even goed zeggen, want dat is natuurlijk een...
0: Ja, moet je goed zeggen, want anders komen ze niet.
1: Dat is op een zondag, even kijken, zondag...
0: 4 oktober.
1: 4 oktober, ja. Dus moest je, want ik ken het nauwelijks, want ik moet nog de Venlose Revue. 7 uur bij de Keizerin.
0: Dus 4 oktober, om 7 uur, s'avonds, even voor de zekerheid, bij de Keizerin.
1: De vroege mogen om 7 uur klokken stonden, maar om 7 uur s'avonds zien we
0: door. Het is de aftrap van de VVV, dat is Vinyl.
1: De Venlose Vinylvereniging. En als ze komt, neem een plaat mee.
0: Ja.
1: Dan kennen we, en dan kent ze misschien, en dan denkt ze, ik vind het leuk, neem een plaat mee. En dan draaien we dit. Het hoeft niet zoals vandaag alleen maar met Venlo te maken te hebben. Maar vinyl in de breedste zin dat woord.
0: Een vinylplaat die zich aan het hert ligt.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat moet ik sowieso altijd aan het hert liggen. Als het nou Goor is, Frans Bauer of andere muziek. Ja. Het mag
1: of
0: niet.
1: Willy Caron had ik vandaag nog wel verwacht, maar...
0: Maar dat kost zelf niet.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus we zitten bijna aan het nieuws. Ik kijk naar onze hoofdtechneut... Joshua, en dan geef ik een seintje als een Israël. Zijn er nog beurt over vinyl die ze wilt zeggen?
1: Ja, wie zit 70 altijd, hè? Vinyl luisteraars alle landen, verenigt u.
0: Vinyl luisteraars alle landen, verenigt u.
1: Vinylisten. Ja, zo moeilijk als Sef kan ik het niet zeggen.
0: Wat is dat een mooie zin om dit oor te eindigen. Vinylisten... En van het land verzamelt u, verenigt u bij de VVV.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
5: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. altijd dichtbij.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
7: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
7: NOS Nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel 7 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. En er staat 20 kilometer file. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht bijna een half uur vertraging. En de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Vanaf Ter Heide kom je daar in een file van 4 kilometer, maar het kost je wel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
10: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
11: Tot ziens in onze winkel.
10: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
12: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
13: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
3: Omroep Venlo, 96.9 FM.
7: Altijd hier voor jou.
3: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo. De ziel van vinyl. Altijd into the groove.

0: here, ladies and gentlemen. This here is Sir Dudley's.
1: Hi, everybody. This is Kim Wilson of the Fabulous Thunderbirds.
2: Hi, this is Omar of Omar and the Howlers.
3: This is Brendan Croker.
4: Hi there. This is B.B. King. You know the guy that plays the guitar called Lucille?
5: This is Charles Brown. You listen to
6: Red Rooster.
7: Ja, welkom bij Red Rooster en Vinyl uit Venlo. Want Vinyl uit Venlo, dat is wat we doen. En we gaan nu het derde oor in van al het vinyl wat in Venlo op de plaat is gezet. En vinyl is altijd op de plaat gezet. Ja, dat is, wie noemen ze dat in de Nederlandse taal? Ja, ik weet het ook niet. Nederlands was niet mijn beste, denk ik. We eindigen de vorige oor in elk geval met Cops and Robbers, met Land of Ashes. En we zitten nu in het derde oor van deze muziek special. En daar deden we de aftrap met 7 Miles to Pittsburgh. En dan zeg je natuurlijk van 7 Miles to Pittsburgh, dat ken ik niet zo goed. Degene die van hard rock haaien, die kennen dat natuurlijk wel. Maar dat speelt onze Velloneer, Tegelenair, Andrew Elt in. En dat kennen we natuurlijk allemaal van Physical Gravity, de Led Zeppelin tribute band waar hij in speelt. Maar allerlei projecten waar hij zijn mooie hard rock stem liet huren. En in het verleden redelijke bekendheid genoten met Gin on the Rocks en Sleaze Bees. Ik was niet hezen, want hij is op tour en maakt nog steeds fanatiek muziek. En, maar we moeten het gewoon nu deze keer doen met zijn muziek. Maar met muziek, dat doen we het vandaag voor iedereen mee. En hier is waar eens op de stoel komen zitten.
8: Hallo.
7: Dag, Tessie.
8: Hoi.
7: De hoeskamer van Tessie is een beetje sounds.
8: Een beetje warm, dat is van mijn tweede toezee.
7: Maar, het brugje maken we even op Peter Beker.
8: Ja, leuk.
7: Peter Beker heeft recentelijk een nieuw album uitgebracht. Ik weet niet als toe op dit album een genode of een ongenode gast was.
8: Ik geloof dat ik een genode gast was.
7: Dat was een genode gast,
8: ja?
7: Ja. Hij is meegedaan op zijn nieuwe album, mm-hmm. Wat elektrisch het, mm-hmm. Maar gans akoestisch is.
8: Ja. Ja, precies. Ja.
7: Vertel eens wat u van het nummer wat je samen hebt opgenomen of zo meespuls.
8: wat ik even vertellen.
7: Ja.
8: Ik wil al heel erg lang een keer samen met Peter een liedje opnemen. En ik had dat al een beetje zo laten vallen. En ook zijn Jasper, hij wist het al. En ja, Jasper was dus aan de slag gekomen met Peter om dat album op te nemen. En toen kwamen ze dus een keer vragen van, goh, zullen ze dan toch niet een keer ergens gaat Sinkes willen zingen? En ik kon kijken gewoon even wat, bij welk nummer dat past. En we hadden zo gaat zitten klooien bij ons in de woonkamer.
7: Ja.
8: En nou, daar kwam dan dit nummer uit. Op die slup. Het is natuurlijk niet ons nummer. Dat is zijn nummer al van jaren terug.
7: Ja.
8: Maar dat paste, dat klikte. En dat vond ik wel heel tof om dat te mogen doen.
9: Bij de presentatie kwam dat nummer ook voorbij. En Peter samen met zich. En het was echt zoiets van, wauw man, die stemmen, die matchen zo ontzettend goed. Graham Parsons en Emilio Harris, dat was bij vorige dag. En, Peter nog gevraagd of het een idee is om een gans plaat op te nemen met duetten.
8: Ja.
9: Het komt er nog een keer van.
8: Oh ja, we hebben het.
9: Zeker.
8: Ja,
9: dat is een aanhooier.
7: Ja, dus niet live mee te zingen, dat mag natuurlijk wel. Nee, we laten de platen werk doen.
8: Goed,
7: we gaan eens luisteren naar de meest recente opnames van Peter Beker. En die zien, dat zien aaieren nummers die je akoestisch op de plaat heeft gezet.
8: Ja.
7: En de LP het, zo toepasselijker kan het zien, elektrisch.
8: Mm-hmm.
7: En het nummer is, was toe op zings, is op
8: Dien Slup.
7: Dien Slup.
8: Ja.
7: Nou, Peter Beker.

geweest op die sloep. Kwijt, ik ben 30 plus.

0: Ja, Tom, Peter Baker, waar staat met Tessie Zegers, de nieuwe Graham Parsons en Emmylou Harris. En wellicht gewoon ze nog samen wat opnemen. Ja, ik huurde af en toe ploffen, maar het is vinyl wat er gedraaid wordt. Want de uitzending had Venlo op vinyl.
1: En klonk perfect.
0: Het klonk perfect?
1: Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Arno Adams inmiddels aangeschoven. Maar ik kondig nog eerst even de platen af die we gehad hebben. Zo doen we dat. Peter Baker op die slub van het album Elektrisch.
2: Nou, Arno, welkom.
1: Ja.
2: Ja, dat is voor mij sowieso een must. Als jij doet van Venlo's vinyl. En er is vinyl van zijn prachtige dubbel op hoed met zijn beste nummers. Heb ik zelf hem mee uit mogen zoeken. Samen met Arno en Pranger. En ja, ik vind het geweldig dat ze er een Hino Bibus. En ja, voor mij, als het om Venlo's muzikanten gaat, ik kan zeggen dat ik echt fan ben. Van Arno. Het was met de Nacht van het Limburgse Leed. En ik denk dat een jaar of 20 geleden is. Hibi Take 5 voor de deur. Dus ging een keet, een wagen.
3: Een
2: woenwagen of zoiets. En door de labs van het eindpodium naar het andere. En toen kwamen hier toevallig bij Hoed. En we gingen de woenwagen in. En daar zat Arno te spelen. Dat vergeet ik dus nooit meer. Dat was echt fantastisch. Dat was rauw, dat was het hert, dat was precies wie het geheer huur. En ik vanaf dat moment, hè, dat is voor...
3: 20 jaar geleden,
2: zeker, ja. Maar dat heeft dus ook eens gevolg gehad dat uiteindelijk op ons eigen label een dubbel LP is gebracht.
3: Dank je.
2: Tot nog toe de enige LP die in de label is gebracht, maar goed. En... ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik vind het wist zelf eens al op vinyl te luisteren te zijn.
3: Mooi man.
2: Ja, dat is toch een dubbel op E. Ja.
3: En die geeft goed volgens jou, beter als de cd'tjes.
2: Nou ja, de cd's hebben natuurlijk heel veel verkocht. En het begin de LP en hoe gaat dat, loopt dat gewoon lekker door.
3: Ja, ja.
2: Dus prima. Voor hebben we nog wat, dus... Maar nee, echt geweldig. Maar Arno, zondag heb je toen het slot optreden.
3: Ja.
2: Je stopt met optreden.
3: Ja.
2: Ik ken het nu niet geloven, maar goed.
3: Ja, nee, ik kap ermee. Ja. Ja. Het is goed geweest.
2: Goed geweest.
3: Ja. Ja, het dikke verkeer is ook dat ik gestopt, zeg ik dan maar.
2: Dat bedoel ik.
3: Dus who knows. Ja. Die jaren die volgen.
2: Ja, dus de wet is toch niet wat allemaal gebeurd.
3: Nee, de wet is niet. Misschien
2: maar ik bedoel, er zijn geen liedjes meer die er dan goed moeten.
3: Nee, ik heb niks op de plank liggen of zo. Ik heb even, ook vooral omdat het best wel, ik wil even resume in de kop.
2: Ja, snap ik.
3: En ik wil me niet meer, beter ook niet meer echt optredens komen. En ik wil niet meer echt veel geboekt.
2: Ja.
3: Ze houden niet van het van de treur willig. Een beetje,
0: is dat een mooie?
3: Als hij een beetje geeft,
0: Is het wel een mooie geuzennaam? Of nee?
3: Ja, vinger in een mooie boom, zeg ik dan maar. Dat is wel. Dus, Daar had er ook mee op.
0: Ja.
3: Nee, maar het Loesterlied, dat is... heb ik gisteren nog flink eens uitgehaald bij de Stasomroep. Of flink goed gehoord, maar ik pakte net de nacht van het Limburgse Leed bijvoorbeeld. Dat is gewoon de nacht van de vastelovend geworden. Het is geen plaats meer voor het Loesterleed.
2: Ja, dat is je voorbrengt hier altijd in Venlo. De vastelovend is altijd overal weer.
3: Ja, dat is ook een keer het Loesterleed. Een kroeg mag een setting, een paar stulkens en die strijdrijden met één gitaar, was tegen het aanholen zich in de woonwagen.
2: Ja, ja, ja.
3: En dat uitzien denk.
0: Mm-hmm.
3: Maar nu zijn alle kroegen hartstikke vol en duur gezopen en gefeest. Dit heeft niks met het Loesterleed te maken.
0: En
3: daar heb ik me best wel over geërgerd. Ik ben al 15 jaar of 20 jaar niet meer uitgenodigd voor het Loesterleed. Of voor de nacht van het Limburgse Leed. En dan kan ik me wel behoorlijk pissig maken.
2: Ja, dat klopt.
3: Dat is Venlo.
2: Zeker ook, omdat we hadden het net over cd's en de LP. Het is absoluut een feit dat die cd's en die LP... een van de best verkopende dingen zijn hier in Venlo.
3: Oh, van Frans Boermans toen, dat denk je.
2: Ja, dat, maar ja. Gewoon die eigen cd's. En, die stond toch echt wel hoog in de top van best verkochte items. Ja. Dus het is dus sowieso nooit terecht dat ze
3: niet goed zijn. Ik werd gewoon niet gevraagd.
2: Nee,
3: waarom werd ik niet? Dat geeft ook geen antwoord op. Dus, of Joost, dat moet het weten. Mijn manager of dat werd. Maar daar kan ik het buurlijk pissig over maken.
0: Ja.
3: En misschien is dat ook wel een van de rijen. Dat ik denk van, wat zo wat.
0: Bekijk het maar.
3: Bekijk het toch even, wat zo. En het mooiste was nou dat klein portretje van mij. Hè? Met alle respect voor Frans Pollux. Die maakt fijne muziek, de jong. Maar ik werd een clip van 10 minuten achter mijn portretje aangedreven. Van Frans Pollux. Ik heb ook clips gemaakt, weet je wel. Waarom werd toch niet iets van gedreven?
0: Hmm.
3: Dan kregen ze allemaal een dikke middelvinger. Dat kregen ze van mij.
2: Goed zo, Aron.
0: We gaan in elk geval wat rijden over de
3: als meneer Frans Pollux het zo... Peter Beker komt nou, hè?
0: Peter Beker hebben we
3: nou. Daar kan ik toch wel mee leven.
0: We gaan de nummer rijden. Was de begeleidbeurs door Ton Kloet, Collie Fransen. Dat is ook mooi dat we die nog kunnen laten huren.
3: Zeker.
0: Leon Bartels en Ruud van der Pol. En als ik nu die muzikanten zeg, is er dan enig idee welk nummer dat het zou kunnen zien?
3: Engelstalig of Nederlandstalig?
0: Nederlandstalig.
3: Limburgstalig.
0: Limburgstalig, ja.
3: Dat moet van die eerste cd zien dan.
0: Dus als je stopt, is dit een mooie titel. Hi van mij.
3: Oh, Hi van mij, ja.
0: We gaan eens luisteren naar een track van het mooie dubbelalbum van Arno Adams. Ja. Begeleid door Ton Kloet, Collie Fransen, Leon Bartels en Ruud van der Pol. Hier is ze. Hi van mij.

0: Ik snap het helemaal. Sorry. Ik snap het helemaal dat ze wil stoppen, Arno. Maar als ik dit nog weer huur, dan denk ik, dan hoop ik, dan denk ik, dan kun je misschien toch weer wel weer een keer het
1: uitdien.
0: Hij werd.
1: Als ze zich daar iets van aantrekken. Hè? Ja. Ik ben toch gestopt.
2: Hij voor mij, Arno Adams. Arno, hartstikke bedankt. Verdiende muziek.
1: Oh ja, dank.
2: En succes en veel gezondheid.
1: Ja, waar is het?
2: Ja, dat is het. Nou, of de moest nog een laatste woord willen zeggen.
1: Nee, ik heb mijn woord.
2: Is een zegje gedaan.
1: Maar ik dacht van, ja.
2: Dankjewel.
1: Dank je.
2: Goed. Hey, Arno Adams. Maar er is nog een andere nieuwe band met leden die allemaal al bekend zijn. Die komen dadelijk. Sunset Cinema, want Tim Seibers zit hier al. Maar we gaan eerst nog wat rijden van de band Windfall. Windfall is een band samengesteld uit leden die in het verleden ook hun sporen verdiend hebben in het Venloese. In het Venloese maakten ze al West Coast muziek bij Decennium. Een aantal leden hebben ze bijeengegooid, weer aangevuld met wat andere muzikanten en maken West Coast pop, Americana, country, folk met een beetje meerstemmige zang. En de band heeft nu vrij recentelijk een eigen plaat uitgebracht. En daar gaan we een track van draaien. Hij heeft een titel, de track van een nummer wat we kennen van Crosby, Stills, Nash en Young. Ook West Coast, maar het is een gans eigen nummer. We gaan eens luisteren naar Windfall.

0: ervaringen zit er in de band. Windfall, Carry On uit de track. Is natuurlijk niet het Carry On van Crosby, Stills, Nash & Young. Maar hun eigen nummers. Tijd op het album Windfall, wat recentelijk is uitgebracht. En te koop in een van de mooiste platenzaken van Venlo. En er zijn natuurlijk landelijk gezien nog veel meer andere platenzaken. Oh, we moeten zo veel vanwege die mediawet, hè. Maar goed, hier op de stoel is aangeschoven Tim Sijpers van Sunset Cinema.
1: Yes.
0: En Tim, als ik nou zeg Sunset Cinema en er zitten wat mensen aan de radio, die zegt Sunset Cinema natuurlijk niet zo heel veel. Wat is Sunset Cinema of wat is dat voor een band?
1: Ja, we zien band uit Venlo. We zijn nu een jaar of 6, 7 bezig. Engelstalige, eigen nummers. We hebben al best wel veel eigen muziek ook uitgebracht. En het op zich heel divers. Echt van lekkere meizingen, meidansnummers naar wat rustiger gedragende nummers. En ook echt flinke rocknummers. Voor ieder wat.
0: Ja, hoe is de band ontstaan, Sunset Cinema?
1: Ja, de band heeft al eerder bestaan uit vrienden van onze gitarist. En toen is dat een beetje ingevallen. Toen hebben we dat weer opnieuw opgepakt. En we zien eigenlijk met de twee gitaristen, Rens, Freek en ik. Ja, we kennen ons al vanaf de basisschool. En toen zochten we een nieuwe zanger, zangeres en bassist. En die vonden we in Sam en Pepijn. En ja, die kenden we via andere muzikale projecten. En dat klikte zo goed. En we hebben direct heel aan het werk gegaan. Direct eigen muziek verder gaan schrijven. En ook echt wel een vriendengroep geworden. Wat er ook voor zorgt dat we nog fijn bijeen zien. En steeds verder gegaan met nieuwe muziek maken. En ook doorontwikkelen, zeg maar.
0: En waar ontstijd het idee van we gewoon eens wat op vinyl uitbrengen?
1: Ja, dat was eigenlijk. We hebben vorig jaar als eerste volledige album uitgebracht. Op vinyl, inderdaad. Maar daarvoor hebben we al eerder 2 EP's uitgebracht. De eerste hebben we op cd ook fysiek laten drukken. De tweede hebben we niks fysieks mee gedaan. Ja, cd'tjes is het nummer. Echt van deze titel LP is natuurlijk helemaal truc. Ook onder jongeren, die willen dat helemaal. Dus toen we met het album bezig waren, hadden we en zoiets van we willen weer iets fysieks, want het was toch wel jammer dat we dat bij de tweede EP niet hadden. En als het dan iets fysieks wordt, ja, dan een LP natuurlijk. Dat is ook een hebben-ding voor mensen. Dat is veel ruiger dan een cd'tje ook.
0: Ja, het lijkt me op zich heel bijzonder om in een repetitielokaal samen muziek te maken met vrienden, zoals ze zei.
1: Ja.
0: Maar hoe is het dan om in een studio terecht te komen en bezig te zijn met eigen nummers?
1: Mm.
0: En waar houd je dan de inspiratie vanaf? Zien dat bands, andere bands of muziekstruimingen?
1: Ja, we hebben met z'n vieven eigenlijk wel een beetje een gedeelde smaak. En tegelijkertijd het iedereen een beetje zijn andere hoek waar we weer meer in zit. Dus vanuit de gedeelde smaak hebben we al vaak de eerste ideeën. En de ene zegt, maar ik vind die artiest tof. Laten we zo'n ideetje in dat nummer brengen. Ik zou weer zeggen, ik vind dat tof. En zo is het een beetje ook sparren natuurlijk. Van, ja, we hebben het eerste ideetje voor een nummer. En waar moet dat naartoe werken? Moet dat groter weer? Moet dat kleiner weer? Moet dat sneller gaan? Moet dat langzamer? Ja, dat is gewoon een beetje aankloot in de studio. Tot dat iets is wat goed klinkt, wat goed voelt.
0: Ja. Doe eens de drums, hè?
1: Ja.
0: Bespult ze.
1: Ja.
0: Wie kreeg een drummer zijn muzikale smaak in een band gevoegd?
1: Ja, dat is natuurlijk wel vaker de vraag van als de drummer met een idee voor een nummer komt, dan is het zo van, het is goed.
0: Nou, dicht moet dus luisteren.
1: als drummer ben ik toch veel meer ook bezig met de structuur van een nummer. Dus door luister ik veel meer naar en door heb ik soms ideeën over. En dan moet ik zeggen dat ik sinds een paar jaar ook gitaar aan het leren ben, zodat ik juist ook die andere ideeën beter in de band kan brengen.
0: Nou.
1: En die weer als gelukkig goed ontvangen.
0: Chris, in de toekomst een beetje een changement op het podium, dat even zangers moet gaan drummen en desto gaan soleren.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Het album heb je uitgebracht. Dat heet, mooi even kijken, Bittersweet and Barely Sober.
1: Ja.
0: Was de techneut van de dag, Huub Hovens, heeft een nummer uitgekozen. I Hate You, ik neem het niet persoonlijk aan.
1: Is het ook zeker niet.
0: Wat is de achtergrond van het nummer?
1: Nou ja, de volledige titel is I Hate You, You Make Me Laugh. En daar zit dus natuurlijk een tegenstrijdigheid in. En dat is in relaties, soms gaat het goed, soms gaat het slecht. En dan kan ze iemand haten en tegelijkertijd kan ze denken van, het is toch eigenlijk wel heel leuk en prettig met hem. En dan moet ze een beetje die weg invingen.
0: En Wat zijn eigenlijk de plannen voor de toekomst van Sunset Cinema? Komt er een album deel 2?
1: Als het aan mij gelegen, zeker wel. We hebben net een zomer gehad met veel meer optredens. En eigenlijk ons op weer totaal nieuwe plekken laten zien. En eigenlijk zitten we nu op het moment om te bespreken van... En wie verder? Welke nieuwe dingen wil ze weer naartoe werken?
0: Ja. Nou, we zijn benieuwd. Hè? En laat het huren als je weer wat nieuws hebt. Maar we gaan in elk geval luisteren naar de track de Huub Rovers, de techneut van de dag, heeft uitgekozen. Sunset Cinema met I Hate You en het erachteraan komt...
1: You Make Me Laugh.
0: Oké. Okay.

0: Sunset Cinema met I Hate You. En nog steeds zit Tim Cybersee van de band Sunset Cinema. De band bestaat natuurlijk nog meer leden.
1: Ja.
0: Is er een paar al een beetje met voornamen genoemd in het voorgesprekje. Maar wie speelt er allemaal in de band?
1: Ja, als zangeres, dat is Sam Helze. Bassist Pepijn van der Grinten. En als twee gitaristen zien Freek Peters en Rens Schoenberg.
0: Nou, goed, een geweldige bezetting om goed verder te gaan. Dat is dan de input voor het overleg wat je binnenkort hebt. Van wat gaan we doen? Als mensen u willen zien, tegenwoordig heeft iedere band ook wel een clipje ergens op YouTube staan.
1: Ja.
0: Van alle nummers of van één nummer specifiek?
1: We hebben er drie.
0: Ja.
1: Maar van deze, die je net gehoord hebt, I Hate You, hebben we een prachtige clip. Gemaakt door Julie Philipsen, een student die ons gewoon aanschreef. Staat op YouTube natuurlijk. Ja, die is echt geweldig geworden. En iedereen moet die gewoon kijken.
0: Ja. Nou, hartstikke bedankt, Tim. Veel succes.
1: Dankjewel.
0: Op naar het volgende vinylalbum. Hè.
1: Zeker.
0: En dan kennen we bij Vinyl uit Venlo. Editie 2 uiteraard weer wat van gaan rijden.
1: Komen we dan weer langs.
0: Ja. EMST al jaren muziek uitbrengt. En met zijn band die is maar nou solo. En ook onder de naam Pollux Duits Springsteen. Ja, daar heb ik eigenlijk niet meer veel over te vertellen bij de Venlose Omroep. Over Frans Pollux. En dat doe ik dan ook niet. We gaan naar zijn muziek luisteren. Pollux Duits Springsteen. Verschillende album. Is het eerste album ook op vinyl uitgekomen? Dat vroeg ik dan aan EMST. Alles van vinyl werd.
2: Die is op vinyl geweest. En die heeft heel goed verkocht. Die is uitverkocht. En neem maar nog een pers, helaas.
0: Helaas, wordt ook neem maar nog een pers.
2: Ja.
0: Hoogst toch wel nooit. Natuurlijk.
2: Ja, dus maar. Ik weet niet of het loest wordt, maar of het Johan loest wordt.
0: Ja.
2: Dus wat waar wachten.
0: In elk geval, de EP Zilvermeer is nog te koop. En er stonden een aantal nummers op. En wat ik...

van Bruce Springsteen. Een van de mooiere nummers ving. Dat zijn de meer ballad-achtige nummers. En niet de uptempo rocknummers. Is The River. En daar heeft Frans Pollux een mooie dialectversie opgemaakt. We gaan luisteren naar Frans Pollux met Zilvermeer.

0: Frans Pollux met Zilvermeer van de EP Zilvermeer. Die is nog steeds gekregen, de eerste album. Ja, misschien kunnen we het nog wel eens een keer. Er werd zoveel opnieuw uitgebracht. Dus wie weet.
1: Verwachten het af.
0: Wie weet. Dat zou een mooie titel weer voor een dialect-CD. Wie weet.
1: Zal ze dan niet zijn?
0: Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval een band die altijd dialect-muziek maakt. En niet echt vaste Lovis muziek, maar daar zien ze misschien wel een beetje uit ontstaan. Is de band Mensenkinder. Een band rondom Michel van der Grinte, Geert Hermkes, bij de eerste albums van Rowan Heijzen heeft meegedaan. Altijd er bij is geweest. Jacob Boegholz, Jeroen van der Linde en Stefan Nijssen. Dat is een beetje de band die toch wel een beetje met een mengelmoesje van. Wat zou je zeggen?
1: Ik zou zeggen Tex-Mex, Latin zit er ook in.
0: Ja.
1: En altijd met een Venlo's toch wel vaste lovers inslaagt. Maar ik moet zeggen, we hadden het er met Aron natuurlijk ook over, dat vuil hier in Venlo vaste lovend is. Maar ik moet zeggen, van mensen kinderen ken ik het hebben, het carnaval gehalte.
0: Ja goed, de vaste lovend in Venlo en het vinyl wat er rondomheen is en de platen die er rondomheen zijn, is natuurlijk ook een hele cultuur. Maar goed, we hebben de vasteloven deel hebben we proberen een beetje los te laten. Mensen, kinderen leunt er een beetje tegenaan. En ik heb een nummer uitgekozen van een album wat ze in 2014 hebben uitgebracht. Met de, dan moet ik even schrikken dat ik het goed uitspreek. Met de mooie titel Adelante a tota aquina. Doe weet ze natuurlijk wat dat betekent?
1: Nee.
0: Nee. Nou, dan, dat betekent als we iets niet weten, gaan we gewoon luisteren. En in dit geval gaan we dat doen. Nou, mensen, kinderen met hoe dit zie je.

0: Mensenkinder met Oedert Zie van het album Adelante a Toda Aquina. Ik vond het zo'n mooie naam, daar moet ik nog wel een keer uitspreken. Ook verschillende andere albums van Mensenkinder zien op vinyl verschenen. Dus die tummeren goed aan de weg als het gaat om vinyl uit Venlo. Ja, we komen bij het laatste nummer van deze live uitzending vinyl uit Venlo. En dat is besteed aan een Amsterdams trio, waar een stijler meidje en meid uit. En ze maken eigenlijk fantastische muziek. Beetje a cappello, folk, beetje Crosby, Stills, Nash, maar dan met vrouwenstemmen. Ze hebben een EP uitgebracht en een CD. Die CD die draaien we natuurlijk niet. Die EP wel, maar ze komen volgend jaar met vinyl. Wat ze in het voorjaar gaan presenteren. Dus misschien wachten ze op Record Store Day. In elk geval, we maken in elk geval de Venlo's luisteraars nu bekend met het trio Wolf. Met onder andere Milene Bergs, Oetstijl, wat er op mij zingt. En dan zit het toch op voor ons. En dadelijk doen we gewoon de afkondiging, Geert. Alle wijsheid beknopen we dan in 2 minuten.
1: Okay.
0: Maar nu eerst Wolf.

0: Ja, je hoort het. Degene die wel eens naar Red Rooster luisteren, die herkennen de eindtune. En een eindtune betekent het einde van deze live-uitzending. Bij Red Rooster is het Sleepwalk. En nu bij deze Vinyl uit Venlo hebben we dat ook gewoon gebroken. Ja, Dreeoor Vinyl uit Venlo, Geert.
1: Ja, het is geluk en er is nog heel veel over, dus ja.
0: Ja, de bands die we net hebben kunnen laten huren, die komen aan bod in een nieuwe podcastserie Muziek uit Venlo.
1: Ja, waarom niet?
0: Daar kan Will nog eens een keer aan terechtkomen. Elkwin met Dickie Fransen en nog veel meer bands. Want er zijn natuurlijk ook genoeg bands die alleen maar wat op CD hebben uitgebracht. In elk geval, als alles gasten bedankt.
1: Ja.
0: Geert, toe ook bedankt. Ja, en we hebben die muzikale hoeskamer mogen gebruiken.
1: Frank en Huub en
0: ja. Techniek. Huub Overs, Joshua Scherts.
1: Joshua Weg.
0: Gastvrouw Lilian Schatterjee. Nou. Tot in de volgende live uitzending op locatie. En tot in de volgende Ziel op Vinyl.

0: is Omroep Venlo.
1: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met quickwrap service in Venlo en Reuver draait om jou.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, bij elkaar 220 kilometer file. Vooral op de A2 in beide richtingen lange files. En dat komt door de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op ook 50 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam zelfs ruim een uur vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. De andere kant op een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 25 minuten. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: wagon. Maar stiekem hopen en stiekem wensen. Maar altijd doorblieven gewoon.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: bij me blijft.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Het Venloze nieuws.
3: Op last van de burgemeester wordt een café aan de Fortse Michielstraat in Blerik voor tenminste 6 weken gesloten. De burgemeester heeft dit besluit genomen na overleg met politie en justitie. In de nacht van dinsdag op woensdag vond er een explosie plaats bij het café. Het pand wordt gesloten in het kader van de openbare orde en veiligheid en naar aanleiding van recente gebeurtenissen bij het pand, schrijft de gemeente. Arno Adams werd woensdag 70 jaar. Zondag staat hij op het podium in Theater de Garage. Misschien wel voor het laatst. Voorlopig is het klaar. Dat besluit heeft de Belveldenaar wel genomen. In 40 jaar in de muziek maakte hij veel mee. De laatste jaren laat zijn gezondheid hem vaker in de steek. Kijk voor een interview met Arno Adams op omroepvenlo.nl. De 12-jarige Pleun doet samen met haar overbuurvrouw Merel mee aan Heel Holland Bakt Kids. Pleun heeft een passie voor bakken en maakt het liefst macarons en sloffen. Daarnaast was het altijd al haar droom om een keer in de tent van Heel Holland Bakt te staan. Zaterdag gaat het programma van start. Iedere aflevering staat in het teken van een bepaald thema. Voor de eerste aflevering is het thema film. En vandaag in de Denskooplijn gaat het over homoacceptatie. Veel minder jongeren hebben een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit, blijkt uit onderzoek. We praten daarover met Beer Hane, met Timon Homoet van COC Limburg en met docent Raymond Hintjes. Verder aandacht voor nieuwe straatnamen. Waarom worden die vernoemd naar groenten en bijvoorbeeld niet naar verzetshelden? De Denskooplijn is vanaf 5:30 te zien op Omroep Venlo.
1: Het weer.
3: Het is een zonnige dag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een graad of 22.
1: Het verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur vertraging. Op de A16 Belgische grens Rotterdam een uur vertraging tussen Rijsbergen en Zwijndrecht. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp is de vertraging ook 40 minuten.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Classics, hits. And songs from the region.
7: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
7: Omroep Venlo.

0: Berend, Hout Blerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Bokstel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel 1/2 uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel 1 uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van vers gemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is extreem druk in het zuiden van het land, bij elkaar ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging 1 uur. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook 1 uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. Daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Bergen op Zoom is de linker rijstrook dicht. Op de A16 is het ook bijzonder druk, vooral van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Zwijndrecht 1 uur vertraging. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en knappend Klaverpolder ook 1/2 uur extra reistijd. Ook op N-wegen is het druk, onder andere op de N267 Drune-Andel bij Wijk en Aalburg, 3 kwartier vertraging vanaf de A59. En op de N277 Kessel-Ravenstein tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks PvdA. Ze kregen ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuid-verbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op zij ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Het is de uitkomst van een ledenreferendum. Daarbij besloten de leden verder dat Pro zich in Brussel aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt en kans op wat regen, en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 280 kilometer file, maar de files worden heel langzaam wel ietsje korter. Geldt zelfs voor de A2. Van Eindhoven naar Utrecht is de vertraging nu nog een half uur tussen Vught en Kerkdriel. De andere kant op nog wel een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een half uur. Op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook een uur vertraging. En 50 minuten sta je in de file op de N277 van Kessel naar Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 250 kilometer file en er zitten een paar hele lange exemplaren bij. Het is onder andere heel erg druk tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Je hebt daar ongeveer een uur op onthoud. De andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht bijna een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op sta je ook 40 minuten in de file, dus richting het zuiden, tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Door de drukte op de A16 is het ook vastgelopen op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook 35 minuten tijdverlies. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg een uur. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de ponten over het IJ. Er zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en JA21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging 40 minuten. De andere kant op richting het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. Ook de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ruim 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 3 kwartier vertraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de N267 Drunen-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg een uur vertraging. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
2: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
2: De coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1 half uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, dus hij een kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen een kwartier. Ook op de 59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook een kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo 96.9 FM. Altijd hier voor jou. Altijd.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen.
2: That's just the way it is.
1: De hits van nu.
3: Stop the wedding.
4: Right off the deep end.
1: Can never. Het beste uit de regio.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

Na zoveel jaar is ons museum prats vol het lied erop. Dat vieren nu verdiep, erop moeten bouwen binnenkort. Wie het lukt, wat er kunt, dat weet natuurlijk niemand. Maar het leest van al, vullig met dich, nog heel veel eigen liefjes.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Fellow.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Omo Fennlow.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been actually sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Nieuws, Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Bruggend, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Goed heen voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Mam heeft mij dat gezegd. Waar nog niet zo groeit. Jong liefst er goed. En trek niet zo'n snoer.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.2.

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 2.